0: kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimp aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het Regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimp aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden Zwervers GSC ODS en DCV tegen Zuidland, die om 2:30 beginnen. En om 3:00 begint FC IJsselmonde tegen CKC. Te volgen dus in IJsselsport. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 17 mei. We zijn deze dag begonnen met veel bewolking en af en toe enige regen. Het wordt tijdelijk weliswaar wat droger, maar ook de rest van de dag moeten we rekening houden met een enkele bui en er is dan veel bewolking. De wind is matig van kracht, waait uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximum temperatuur komt vanmiddag uit rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op een paar buien groot. Het wordt niet kouder dan 8 graden. En morgen overdag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 15 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er vallen enkele buien, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Ook op dinsdag is er nog steeds kans op wat regen of een enkele bui bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt weer een overwegend sombere en bewolkte dag. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur dus opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag valt er een enkele bui, dan breekt weer van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag kan het ondanks een paar buien toch zo'n 18 graden worden. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Donderdag en vrijdag zijn twee droge dagen. Op donderdag zonnige periode die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag is er veel zon, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en dan in de middag zo 24, lokaal misschien 25 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur. Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer
0: natuur. Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimpen aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimpen aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden Zwervers GSC ODS en DCV tegen Zuidland, die om 2:30 beginnen. En om 3:00 begint FC IJsselmonde tegen CKC. Te volgen dus in IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 17 mei. We zijn deze dag begonnen met veel bewolking en af en toe enige regen. Het wordt tijdelijk weliswaar wat droger, maar ook de rest van de dag moeten we rekening houden met een enkele bui en er is dan veel bewolking. De wind is matig van kracht, waait uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximum temperatuur komt vanmiddag uit rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op een paar buien groot. Het wordt niet kouder dan 8 graden. En morgen overdag opnieuw een maximum temperatuur rond de 15 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er vallen enkele buien, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Ook op dinsdag is er nog steeds kans op wat regen of een enkele bui bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt weer een overwegend sombere en bewolkte dag. Een minimum temperatuur van 7 en een maximum temperatuur dus opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag valt er een enkele bui, dan breekt weer van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag kan het ondanks een paar buien toch zo'n 18 graden worden. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Donderdag en vrijdag zijn twee droge dagen. Op donderdag zonnige periode die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag is er veel zon, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 10 en dan in de middag zo'n 24, lokaal misschien 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de Rotterdamse Europoort zijn 15 demonstranten aangehouden voor vernieling. Ze zaten op het spoor en haalden stenen weg uit het spoor. Actievoerders die uit zichzelf weggingen zijn niet aangehouden. In totaal waren er zo'n 30 demonstranten actief. Het was al de 9e dag op rij dat er acties waren op het spoor naar de haven. Vandaag zaten ze niet op het hoofdspoor, maar op een aftakking naar een kolencentrale. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid bevestigt dat de kansen op overleving klein zijn voor de vermiste Erik uit Dordrecht. Hij verdween woensdag na een wandeling op het Caribische eiland Saba. Erik werkt voor de ambulancedienst en was voor een andere klus op Saba. De wandeling deed hij in privé-tijd. Erik was ook actief voor reddingsdienst USAR. Zij hebben vanmorgen 11 mensen en 9 speurhonden naar Saba gestuurd om te helpen met zoeken. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten is vanmiddag een auto uitgebrand. Volgens lokale media was het een auto van mensen die onderweg waren naar Zwolle voor de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. Er zou een brandend voorwerp de auto in zijn gegooid. De daders zouden zijn gevlucht met de telefoon van een van de inzittenden. Die zou een stuk verderop langs de snelweg zijn teruggevonden. Er is nog niemand aangehouden. En bij een supermarkt in Zoetermeer zijn bijna alle kinderwinkelwagentjes gestolen. Er staat er nog maar eentje. Extra zuur voor de winkel is dat ze de kinderwinkelwagentjes pas net hadden aangeschaft. Op Facebook roept de winkel de dader op om de wagentjes terug te brengen. Dat mag zelfs anoniem met een capuchon op, als ze maar terugkomen. Want ze kijken liever naar blije kinderen met een winkelwagentje dan naar camerabeelden om de dader te pakken. Het weer, aan zee kan de zon doorbreken. Verder is het grijs en nat bij 15 graden. Vanavond verandert er weinig en is het een graad of 8. Morgen wisselvallig met soms wat zon, maar ook dan is er kans op een bui. Het wordt net als vandaag 15 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dit is het weersverwachting van zondag 17 mei. We zijn deze dag begonnen met veel bewolking en af en toe enige regen. Het wordt tijdelijk weliswaar wat droger, maar ook de rest van de dag moeten we rekening houden met een enkele bui en er is dan veel bewolking. De wind is matig van kracht, waait uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de maximum temperatuur komt vanmiddag uit rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op een paar buien groot. Het wordt niet kouder dan 8 graden. En morgen overdag opnieuw een maximum temperatuur rond de 15 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er vallen enkele buien, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Ook op dinsdag is er nog steeds kans op wat regen of een enkele bui bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt weer een overwegend sombere en bewolkte dag. Een minimum temperatuur van 7 en een maximum temperatuur dus opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag valt er een enkele bui, dan breekt weer van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag kan het ondanks een paar buien toch zo'n 18 graden worden. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Donderdag en vrijdag zijn twee droge dagen. Op donderdag zonnige periode die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag is er veel zon, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en dan in de middag zo 24, lokaal misschien 25 graden.

0: woord zonder reden. Ik dacht dat wij elkaar begrepen. Nu gaan we terug in het verleden. Nee, nee, nee, nee.
1: Zo gaat het.
2: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
3: Radio Capelle.
2: Het is 5 uur. Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimpen aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimpen aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden Zwervers GSC ODS en DCV tegen Zuidland, die om 2:30 beginnen. En om 3:00 begint FC IJsselmonde tegen CKC. Te volgen dus in IJsselsport. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is het weersverwachting van zondag 17 mei. We zijn deze dag begonnen met veel bewolking en af en toe enige regen. Het wordt tijdelijk weliswaar wat droger, maar ook de rest van de dag moeten we rekening houden met een enkele bui en er is dan veel bewolking. De wind is matig van kracht, waait uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op een paar buien groot. Het wordt niet kouder dan 8 graden. En morgen overdag opnieuw een maximumtemperatuur rond de 15 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er vallen enkele buien, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Ook op dinsdag is er nog steeds kans op wat regen of een enkele bui bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt weer een overwegend sombere en bewolkte dag. Een minimumtemperatuur van 7 en een maximumtemperatuur dus opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag valt er een enkele bui, dan breekt weer van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag kan het ondanks een paar buien toch zo'n 18 graden worden. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Donderdag en vrijdag zijn twee droge dagen. Op donderdag zonnige periode die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag is er veel zon, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en dan in de middag zo'n 24, lokaal misschien 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wel personeelsleden en 2 artsen aan boord die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van 1 van de overlevenden. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bemanningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. In Rotterdam-Charloes is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De steekpartij was 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uitwedstrijd bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het meer. Dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Zondag 17 mei is de dag van AIDAHOT, wat in het Nederlands staat voor de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Dat is een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor homo, bi, transgender en intersexe haat. In Krimp aan den IJssel is er vandaag, zaterdag 16 mei, een cultureel café wat daar aandacht aan besteedt en georganiseerd wordt door de Bibliotheek aan den IJssel en het regenboognetwerk Krimpen tussen 3 en 4 in de middag. En maandag om 9:30 in de ochtend wordt in Krimp aan den IJssel bij het raadhuis de regenboogvlag gehezen. Het eind van de voetbalcompetitie komt in zicht. En daarom in IJsselsport op Radio Capelle vandaag de wedstrijden Zwervers GSC ODS en DCV tegen Zuidland, die om 2:30 beginnen. En om 3:00 begint FC IJsselmonde tegen CKC. Te volgen dus in IJsselsport. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 17 mei. We zijn deze dag begonnen met veel bewolking en af en toe enige regen. Het wordt tijdelijk wel eens wat droger, maar ook de rest van de dag moeten we rekening houden met een enkele bui en er is dan veel bewolking. De wind is matig van kracht, waait uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximum temperatuur komt vanmiddag uit rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht blijft de kans op een paar buien groot. Het wordt niet kouder dan 8 graden. En morgen overdag opnieuw een maximum temperatuur rond de 15 graden bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting. Er vallen enkele buien, maar morgen breekt ook af en toe de zon door. Ook op dinsdag is er nog steeds kans op wat regen of een enkele bui bij een matige wind uit een zuidelijke richting. Het wordt weer een overwegend sombere en bewolkte dag. Een minimum temperatuur van 7 en een maximum temperatuur dus opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag valt er een enkele bui, dan breekt weer van tijd tot tijd de zon door. In de nacht en vroege ochtend wordt het niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag kan het ondanks een paar buien toch zo'n 18 graden worden. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Donderdag en vrijdag zijn twee droge dagen. Op donderdag zonnige periode die worden afgewisseld met wolkenvelden. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag is er veel zon, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 10 en dan in de middag zo 24, lokaal misschien 25 graden.

0: natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannend
6: is? De gezelligste van de regio.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: veel.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de strijd tegen degradatie heeft VV Nieuwekerk belangrijke punten gepakt. Uit in Almkerk werd er met 2-3 gewonnen. Door de overwinning behoudt Nieuwekerk kans op directe handhaving. Al heeft Nieuwekerk dat niet meer in eigen hand. Ze moeten namelijk volgende week dan wel winnen van de directe concurrent SC Kruisland. En moet Heinenoord verliezen. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. CKC heeft flink huis gehouden in het uitduel tegen FC IJsselmonde. In Rotterdam werd het maar liefst 2-5. Door de overwinning heeft CKC zich weten te handhaven in de derde klasse. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.

0: set forever. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een vechtpartij in Capelle aan de IJssel is vannacht ook geschoten. Er zijn 6 mensen aangehouden. De ruzie op straat was net na middernacht op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg. Er heeft zich geen slachtoffer gemeld. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. In de haven Rotterdam komt deze ochtend de Hondius aan. Het cruiseschip was wereldnieuws omdat er meerdere opvarenden zijn overleden nadat ze besmet waren met het Hantavirus. De passagiers zijn al van boord gegaan op de Canarische eilanden. Er zijn nu nog wel personeelsleden en 2 artsen aan boord die iedereen in de gaten houden. Ook is er nog het lichaam van 1 van de overlevenden. Het schip gaat naar de Europoort, waar het personeel van boord gaat dat 6 weken in quarantaine moet. Daarvoor zijn 23 woonunits neergezet. De meeste bemanningsleden zijn van Filipijnse afkomst. Ook wordt het schip gedesinfecteerd. Rotterdam-Charloes is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De steekpartij was 9:15 aan de Riebeekstraat. Het slachtoffer zou ruzie hebben gehad met meerdere andere mensen. De man die was gestoken is een 31-jarige zonder vaste bodem verblijfplaats. Er is nog niemand opgepakt. Bij een confrontatie tussen Feyenoord en Ajax-aanhangers in Putten, Gelderland, is een auto in brand gestoken. De wagen was van wat Feyenoord-aanhangers. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk. De auto is volledig uitgebrand. Ook zou een telefoon zijn gestolen. Feyenoord speelde gisteravond om 2:30 de uiterste bij PEC Zwolle, terwijl Ajax op datzelfde moment moest spelen bij Heerenveen. Het weer onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Vanmiddag wordt het meer. Dan kan er ook flink wat regen vallen. Mogelijk met onweer of hagel. Tot 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle

0: Waar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moet er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Briele. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandag 18 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur gaat omhoog, het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bouwbedrijven Dura van Meer en Heijmans gaan een deel van de opkrampbeurt van de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond de 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. Bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het tunnelonderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die dagelijks door de tunnel gaan. De bedoeling is om in 2028 de voorbereiding te beginnen. In de zomerperiode van 2029 en 2030 zouden de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de actie Game Over hebben de politie en justitie tot nu toe 74 verdachten van oplichting opgespoord. Ze deden zich bij veelal oudere slachtoffers voor als agent of bankmedewerker en maakten zo ook de bankpassen en sieraden buit. Dit wordt ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, in tv-spots en online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf gemeld, 40 anderen zijn herkend. Die zijn tussen de 14 en 42 jaar oud. Internationale hulporganisaties schakelen de hulp in van na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al 88 mensen overleden. Ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus. In Rotterdam begint rond dit tijdstip de inhoudelijke behandeling van de zaak rondom in de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs in 2014. Hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer René F., die wordt gezien als opdrachtgever. Maar die wilde dat Dennis van de B. werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie over drugsgeld, maar van de B. leek nogal op Zweekhorst. En daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, zegt justitie nu. Het weer, onrustig. In de loop van de ochtend wat buien. Dat wordt het vanmiddag een stuk meer. Er kan ook flink wat regen vallen. Mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Blaming. 'Cause you were on my mind, I hope that you don't mind it.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de 2e klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 18 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind en windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur gaat omhoog. Het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bouwbedrijven Dura van Meer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt van de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond de 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook wordt het beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. Bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het tunnelonderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die dagelijks door de tunnel gaan. De bedoeling is om in 2028 de voorbereiding te beginnen. In de zomerperiode van 2029 en 2030 zouden de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de actie Game Over hebben de politie en justitie tot nu toe 74 verdachten van oplichting opgespoord. Ze deden zich bij veel al oudere slachtoffers voor als agent of bankmedewerker en maakten zo ook de bankpassen en sieraden buit. Dit wordt ook al babbeltrucs genoemd. In maart publiceerde de politie foto's van 100 verdachten op schermen langs de weg, in tv-spots en online advertenties. Daarvan heeft 1/3 zichzelf gemeld, 40 anderen zijn herkend. Die zijn tussen de 14 en 42 jaar oud. Internationale hulporganisaties schakelen de hulp in van na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo. Er zijn al 88 mensen overleden. Ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus. In Rotterdam begint rond dit tijdstip de inhoudelijke behandeling van de zaak rondom de zogeheten vergismoord. Het slachtoffer, GGZ-directeur Rob Zweekhorst, werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs in 2014. Hoofdverdachte in de zaak is Schiedammer DF, die wordt gezien als opdrachtgever. Maar die wilde dat Dennis van de B werd doodgeschoten. Er zou sprake zijn van een ruzie over drugsgeld, maar van de B leek nogal op Zweekhorst. En daardoor werd de verkeerde man doodgeschoten, zegt justitie nu. Het weer onrustig, in de loop van de ochtend wat buien. Dat wordt het vanmiddag een stuk meer. Er kan ook flink wat regen vallen, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Kapdij.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware

0: atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandag 18 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur gaat omhoog, het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur. Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
1: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: en bloed.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Briele. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandag 18 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur gaat omhoog, het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het door een hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Hij heeft aangemeerd in de Europoort. Aan boord zijn nog 37 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 mensen. Het lichaam van 1 van hen is nog aan boord, deze NOS-verslaggever.
2: Het is een Duitse vrouw, om privacy-redenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: De haven Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Bouwbedrijven Dura Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook worden beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het onderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die elke dag door de Drechttunnel gaan. De bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomers van 2029 en 2030. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als die maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
3: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. En dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. De aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. 1 persoon wordt vermist, 4 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, vanmiddag enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel, tot 14 tot 16 graden. Altijd al wat buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en het wordt 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob.

0: Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandag 18 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind, een windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur gaat omhoog, het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.
2: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het door een hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Het heeft aangemeerd in de Europoort. Aan boord zijn nog 37 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 mensen. Het lichaam van 1 van hen is nog aan boord, deze NOS-verslaggever.
2: Het is een Duitse vrouw, om privacy-redenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: De haven Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Bouwbedrijven Dura Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook worden beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het onderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die elke dag door de Drechttunnel gaan. De bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomers van 2029 en 2030. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als die maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
3: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. En dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. De aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. 1 persoon wordt vermist, 4 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, vanmiddag enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel, tot 14 tot 16 graden. Want in waar zon wat buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en het wordt 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is de weersverwachting van maandag 18 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind, een windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur gaat omhoog, het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het door een hantavirus getroffen cruiseschip de Hondius is weer terug in Nederland. Hij heeft aangemeerd in de Europoort. Aan boord zijn nog 37 mensen. Door de uitbraak van het virus overleden 3 mensen. Het lichaam van 1 van hen is nog aan boord, zegt deze NOS-verslaggever.
2: Het is een Duitse vrouw. Om privacyredenen wordt niet verteld waarom dat allemaal nog zo is. En dus die 25 bemanningsleden en een arts en een verpleegkundige zijn nog aan boord. Dat zijn 2 Nederlanders, die laatste 2, die gaan gewoon thuis in quarantaine. En die overige opvarenden, daar staan dus Porta Cabins voor klaar. En dan kunnen ze mogelijk wekenlang hier in quarantaine moeten blijven.
1: De haven van Rotterdam is voor een deel afgezet, zodat de passagiers niet in contact komen met andere mensen. Bouwbedrijven Dura Vermeer en Heijmans gaan een deel van de opknapbeurt aan de Drechttunnel uitvoeren, meldt het ministerie van Infrastructuur. De waarde van het contract ligt rond 250 miljoen euro. De bedrijven gaan alle technische onderdelen vervangen. Ook worden beton, het asfalt en de plafondconstructie aangepakt. De bouwbedrijven blijven ook betrokken voor het onderhoud. De A16 is een van de belangrijkste verkeersaders van ons land, met meer dan 150.000 voertuigen die elke dag door de Drechttunnel gaan. De bedoeling is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de zomers van 2029 en 2030. Minister Heijnen gaat met een nieuw plan naar Brussel om alsnog miljoenen uit het coronaherstelfonds te krijgen. Die dreigt Nederland mis te lopen omdat hervormingen die aan Europa zijn beloofd niet van de grond komen. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningrijden en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Als die maatregelen niet worden doorgevoerd, kan Den Haag veel geld mislopen, zegt deze verslaggever.
3: Nederland heeft dus nog niet kunnen voldoen aan die voorwaarden voor dat fonds. En dat betekent dat Brussel inderdaad geld kan gaan korten. 600 miljoen per gemiste hervorming zou dat kunnen schelen. En dat zou wel een domper zijn, want dat geld, die 5,4 miljard, ja, die staat wel gewoon in de begroting.
1: Minister Heijnen is positief en denkt dat Brussel gaat instemmen met zijn plannen. Bij een aardbeving in de zuidelijke Chinese regio Guangxi zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. De aardbeving met een kracht van 5,2 stortte volgens de staatszender vanmorgen 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen zijn geëvacueerd. 1 persoon wordt vermist, 4 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, af en toe zon, vanmiddag enkele buien. Er kan behoorlijk wat regen bij zitten, zelfs met onweer of hagel, tot 14 tot 16 graden. Want dit was al wat buien vanavond, maar op de meeste plaatsen wel droog. Morgen grijs, in de middag wat regen of motregen en het wordt 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken...
2: Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting.

De temperatuur gaat omhoog. Het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie ziet af van vervolging voor het fatale ongeluk tijdens een parachutesprong in Roon. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat sprake is van een ongeluk en geen misdrijf. 3 weken geleden maakten meerdere parachutisten een sprong. Ze zouden neerkomen aan de Essendijk in Roon. Een 22-jarige man uit Bergse Hoek overleefde dat niet. Zijn parachute was wel open gegaan. Wat er precies is misgegaan, zegt de politie niet, maar er is dus geen reden om aan te nemen dat iemand de dood van de parachutist verweten kan worden. Crimineel Ridouan Taghi heeft toch 2 advocaten. De hoofdverdachte in de Marengo-zaak laat zich bijstaan door Ronald van der Horst en Aniek Slijters. 2 advocaten die eerder de zoon van Taghi hebben bijgestaan. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. 3 advocaten, onder wie de Rotterdamse Ines Wesky, werden opgepakt omdat ze informatie van Taghi zouden hebben doorgespeeld naar zijn achterban. De uitspraak in de zaak tegen Wesky is komende donderdag. De 2 nieuwe advocaten hebben gevraagd om extra voorbereidingstijd. IKEA schrapt wereldwijd 850 banen. Het Zweedse woonwarenhuis wil snijden in de kosten. Het merendeel van de banen verdwijnt in Zweden. Hoeveel arbeidsplaatsen in Nederland op de tocht staan, kan IKEA nog niet zeggen. Het bedrijf zegt last te hebben van het dalend consumentenvertrouwen door de oorlog in Iran. En ook stijgende kosten. Omdat IKEA de prijzen niet wil verhogen, moeten de banen weg, zegt de topman. 4 steden in Bulgarije hebben interesse om het Eurovisie Songfestival te organiseren volgend jaar. Naast hoofdstad Sofia zijn het Plovdiv in Centraal-Bulgarije en de kuststeden Varna en Burgas. Zaterdag won de Bulgaarse zangeres Dara in Wenen met het nummer Bangaranga. De Bulgaarse minister van Cultuur zegt deze week te beginnen met de voorbereidingen voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. En volgens hem zal de Bulgaarse editie van hetzelfde niveau zijn als dat in Oostenrijk. Het weer, af en toe zon, een bui is mogelijk met onweer, hagel. 14 tot 16 graden is het vanmiddag. Vanavond hebben we landinwaarts nog wat buien, maar dan is het op de meeste plaatsen toch droog. 7 of 8 graden wordt het vannacht. Morgen hebben we een dag die grijs verloopt. In de middag kan er ook regen of motregen vallen en dan wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10:00 AM en 5:00 PM. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de 2e klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 18 mei. Het is vandaag wisselend bewolkt en in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe. De wind is vandaag zwak tot matig, waait uit een zuidwestelijke richting. Het wordt rond de 15 graden. Ook komende avond en nacht en morgen blijft er kans op wat regen of een enkele bui. En slechts af en toe breekt morgen de zon door. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een zuidelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 7 graden wordt het in de middag opnieuw rond de 15 graden. Ook op woensdag kunnen nog een paar buien vallen, maar dan breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. De temperatuur gaat omhoog, het wordt in de nacht en vroege ochtend niet kouder dan 11 graden. En woensdagmiddag rond de 18 graden. Vanaf donderdag volgen een aantal overwegend droge en zonnige dagen. En de temperatuur gaat verder omhoog. Op donderdag waait er een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En donderdagmiddag wordt het zo'n 21 graden. Op vrijdag wordt op veel plaatsen de zomerse grens van 25 graden overschreden. Er is veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Op zaterdag, zondag en maandag, dus ook tijdens de Pinksterdagen, is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke tot matige wind uit een noordoostelijke richting en in de middag dan een zomerse temperatuur rond de 25 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde eind vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen. AMZO legde kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen op en ook was het personeel niet deskundig genoeg, zo ontdekte de inspectie. De afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. Justitie ziet af van vervolging voor het fatale ongeluk tijdens een parachutesprong in Roon. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat sprake is van een ongeluk en geen misdrijf. 3 weken geleden maakten meerdere parachutisten een sprong. Ze zouden neerkomen op de Essendijk in Roon. Een 22-jarige man uit Bergse Hoek overleefde dat niet. Zijn parachute was wel open gegaan. Wat er precies is misgegaan, zegt de politie niet. Maar er is dus geen reden om aan te nemen dat iemand de dood van de parachutist verweten kan worden. Een speciaal drone-team gaat vanmiddag in de Brabantse Biesbos op zoek naar de hond die nog altijd is vermist na het bootongeluk van afgelopen weekend. Bij Drimmelen sloeg zaterdag door nog onbekende oorzaak een boot om. De 4 opvarenden moesten naar het ziekenhuis. Hun hond, een Australian Shepherd, was ook in het water terechtgekomen en het dier is sindsdien spoorloos. Gisteren hebben hulpdiensten al gezocht op het water van de Amer en zijn er flyers uitgedeeld. En vandaag gaat de zoektocht dus door. Zangeres Shakira is in Spanje vrijgesproken van belastingfraude over het jaar 2011. En de Spaanse Belastingdienst moet nu de boete die Shakira heeft betaald terugstorten plus rente. En samen komt dat neer op een bedrag van 60 miljoen euro. De Colombiaanse zangeres kreeg het aan de stok met de Spaanse fiscus omdat ze in 2011 meer dan 183 dagen in Spanje zou hebben gewoond. Ze zou daarom ook in Spanje belasting moeten betalen. Maar de Spaanse rechter vindt dat de Belastingdienst over 2011 te weinig bewijs heeft laten zien. Over 2012 tot 2014 was er wel genoeg bewijs. Shakira betaalde daarover een schikking van 14,5 miljoen en dat blijft zo. Het weer af en toe zon. Ook is er een bui mogelijk met onweer of hagel. Het is een graad of 15. Vanavond landinwaarts nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. 7 of 10 graden is het vannacht. Morgen grijs, in de middag regen of motregen. Het wordt dan opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen
3: van de ANWB.
2: De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek.

0: De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10:00 's morgens en 5:00 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de 2e klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moet er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11. En vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon. Nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
3: Avondspits is begonnen. Meeste files er nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen een kwartiertje vertraging, 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda, bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Leenderheide nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze honderden gouden sieraden heeft gestolen van ouderen in zorginstellingen. De vrouw zou de sieraden de afgelopen 3 jaar achterover hebben gedrukt en verpatst. Samen zouden de sieraden 67.000 euro waard zijn geweest. Het gaat onder meer om trouwringen en zegelringen die de verdachte zou hebben buitgemaakt in instellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw liep tegen de lamp omdat een goudinkoper in Rotterdam-Zuid het niet vertrouwde. De sieraden zijn allemaal al omgesmolten, maar er zijn nog wel foto's van. En de politie heeft die op de website geplaatst en vraagt eigenaren die hun spullen herkennen om zich te melden. Rapper Blakka moet 5 maanden de cel in voor het bezit van een pistool en een revolver. Het is niet voor de eerste keer dat de 23-jarige Rotterdammer daarvoor wordt veroordeeld. Blakka komt uit de drillrap scene en was in 2020 betrokken bij een ruzie met een paar Amsterdamse drillrappers. Daarbij kwam een 19-jarige Rotterdammer om het leven. De Belastingdienst denkt weer grootschalige Bulgarenfraude op het spoor te zijn. Een groep inwoners van Bulgarije zou op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. En daarna deden ze belastingaangifte met niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten. De Belastingdienst zou ruim 6 miljoen euro hebben overgemaakt aan de fraudeurs. 15 jaar geleden kwam ook al grote fraude aan het licht door een Bulgaarse bende. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het kabinet en de gemeente komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had vorige week al om het overleg gevraagd, na het geweld bij protesten rond AZC's. Naast minister Van der Brink van Asiel zijn ook premier Jette en de ministers Heerma en Van Wilde bij aanwezig. De gemeente maakt zich grote zorgen nadat onder meer in IJsselstein en Loosdrecht betogingen uit de hand liepen. Gemeenten die tijdelijke opvang toestaan kampen steeds vaker met geweld en intimidatie. Het weer, we zien nog af en toe de zon, maar er kan ook een bui vallen met hagel of onweer. 15 graden is het vanavond, landinwaarts nog wat buien, maar daarna op de meeste plaatsen droog. 7 of 10 graden is het vannacht. Morgen hebben we een grijze dag en in de middag is er ook kans op regen of motregen. Tot morgen opnieuw 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB.
3: Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar. Kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
7: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
6: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: De gezelligste van de regio.
6: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algra-brug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10:00 AM en 5:00 PM. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Smitshoek. In de 2e klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11. En vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon. Nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomers.

0: Waarde van 25 à 26 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in de Randstad. En de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht voor knooppunt Ouderijn een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens. Bij Groningen Europark 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Door die file op de A2. Voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt ervan verdacht dat ze honderden gouden sieraden heeft gestolen van ouderen in zorginstellingen. De vrouw zou de sieraden de afgelopen 3 jaar achterover hebben gedrukt en verpatst. Samen zouden de sieraden 67.000 euro waard zijn geweest. Het gaat onder meer om trouwringen en zegelringen die de verdachte zou hebben buitgemaakt in instellingen in Rotterdam en omgeving. De vrouw liep tegen de lamp omdat een goudinkoper in Rotterdam-Zuid het niet vertrouwde. De sieraden zijn al allemaal omgesmolten, maar er zijn foto's van. En de politie heeft die op de website politie.nl geplaatst en vraagt eigenaren die hun spullen herkennen om zich te melden. De Belastingdienst denkt weer grootschalige Bulgarenfraude op het spoor te zijn. Een groep Bulgaren zou op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna deden ze belastingaangifte met niet bestaande aftrekposten of onbekende loonkosten. De Belastingdienst zou ruim 6 miljoen euro hebben overgemaakt aan de fraudeurs. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door een Bulgaarse bende aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Dat is daarop weer zo moeilijk gemaakt dat het leidde tot de toeslagenaffaire. Het kabinet en de gemeente komen vanavond bij elkaar voor spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had vorige week al om het overleg gevraagd na het geweld bij protesten rond AZC's. Naast minister Van der Brink van Asiel zijn ook premier Jette en de ministers Heerma en Van Weel erbij aanwezig. De gemeenten maken zich grote zorgen nadat onder meer in IJsselstein en Loosdrecht betogingen uit de hand liepen. En het aantal uitgevoerde doodstraffen is in 45 jaar niet zo hoog geweest als het afgelopen jaar, schrijft Amnesty International. Vorig jaar zijn ruim 2700 mensen geëxecuteerd in 17 landen. De wereldwijde toename komt grotendeels op het konto van Iran. Daar zijn vorig jaar ruim 2100 mensen ter dood gebracht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Iran zag zich vorig jaar geconfronteerd met grootschalige protesten tegen het regime. En dat probeert de opstanden neer te slaan met doodstraf als afschrikmiddel, zegt Amnesty. Het aantal executies wereldwijd ligt vermoedelijk veel hoger, omdat het aantal mensen dat in China de doodstraf krijgt staatsgeheim is. De Chinese aantallen worden daarom niet meegerekend in het rapport van Amnesty International. Het weer, het is een graad of 15. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 7 of 10. Een beetje afhankelijk van waar je bent. Er kan landinwaarts nog een bui vallen vannacht. Morgen is het grijs weer met in de middag kans op regen en motregen. Het wordt dan 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat om 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijden. Het verkeer vanaf Zonnebreugel, 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 11 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: In de nacht van zondag op maandag, net na middernacht, geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de 2e klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog en de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon, nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Nog flinke drukte wel bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht Leidse Rijn tot aan knooppunt Everdingen 13 kilometer file uit een half uur vertraging. Daardoor ook vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file. Vanaf Utrecht Noord dus een half uur vertraging. Aansluiten op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij Utrecht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 10 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De opvarende van de Hondius, die ligt aangemeerd aan de landtong van Rozenburg, gaan vanaf vandaag in quarantaine in kleine witte huisjes die speciaal voor hen zijn neergezet. Ze verblijven daar nog tot 17 juni, zegt de GGD. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden is psychische hulp beschikbaar, laat de GGD weten. Maar verder eigenlijk niks. En de GGD reageert wel positief op een idee dat spontaan ontstaat tijdens de uitzending van Afslag Rijnmond.
2: We houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak. En alle steun extra is meegenomen.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.
2: Als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar de dorp om ze uit te delen.
3: Ik
2: weet
3: wel
2: niet waar
3: goed
2: de
3: idee.
2: Behoefte ligt, maar ja.
1: Zegt arts infectiebestrijding Timo Boelsums van de GGD. De Hondius is aangemeerd in de haven van Rotterdam nadat daar het hantavirus op was uitgebroken aan boord van het schip. 3 mensen overleefden dat niet. Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife al van boord. Maar de bemanning moest dus blijven en is hier nu in Rotterdam in quarantaine gegaan. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot een moord op een drugshandelaar. Hij zegt dat hij er wordt ingeluist, heeft hij verteld op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Zweekhorst doodgeschoten. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. En René F. zou opdracht tot die moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs, maar F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en dan volgt ook de strafeis. Maar wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. Jeugdzorginstelling AMZO in Barendrecht mag ook de komende tijd geen nieuwe jongeren behandelen. De inspectie legde vorig jaar een cliëntenstop op aan de jeugdhulpaanbieder wegens ernstige tekortkomingen, omdat AMZO kinderen te veel vrijheidsbeperkende maatregelen zou opleggen. En ook was het personeel niet deskundig genoeg, oordeelde de inspectie. De afgelopen maanden zijn er wel dingen verbeterd, maar de inspectie vertrouwt er nog niet op dat de boel echt op orde is. De cliëntenstop blijft daarom staan tot AMZO structurele verbeteringen heeft doorgevoerd of definitief stopt met het behandelen van jongeren. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog kans op een bui. Het is op de meeste plaatsen droog vannacht. Het koelt af tot een minimumtemperatuur van een graad of 7. Morgen hebben we een grijze dag met in de middag kans op regen of motregen. Dan wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
8: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
9: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
7: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
10: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
7: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Welkom op deze maandagavond. We gaan lekkere Nederlandstalige muziek draaien. En we begonnen dus zoals gezegd met Jan Smit, een hitje van laatst. Hij is nu druk natuurlijk met volle toeren, beste zangers van Nederland. Wat op zaterdagavond te zien is op de NPO 1. Ruim 81 jaar geleden, op 15 september 1944... dat was de dag waarop Maastricht als eerste Nederlandse stad werd bevrijd. Moest bij Maastricht eigenlijk gelijk denken aan Benny Nijman, die daar geboren is en er ook een mooi nummer over heeft gemaakt.

Dat was Benny Nijman met Ode aan Maastricht. We gaan naar de Miss Montreal en Door de Wind. Stef Bos die schreef het en bracht het uit. En Sanne Hans, dus Miss Montreal, die zong het nummer in Beste Zangers 2020 voor Stef Bos. En het is eigenlijk de grootste hit geworden tot nog toe. Dat kon niet helemaal worden gezegd van de originele uitvoering van Stef Bos.

Ja. Miss Montreal. En die gaf ons weer een beetje energie met dit nummer. We gaan naar een voormalige winnaar van The Voice. En wel The Voice of Holland in 2014. En daar haalde hij de finale en hij werd tweede. En dan heb ik het over Sjors van der Pannen met Isabel. En Isabel is een nummer door hem geschreven met zijn dochter als inspiratie. Het nummer gaat over de verharding in de samenleving. Nou, dat komen we toch tegenwoordig ook nog wel een beetje tegen. En een contrast tussen koudheid en hoop of juist warmte en gevoeligheid. Het is een mengsel van een chanson en een luisterlied. Zoals gezegd, Sjors van der Pannen met Isabel.

Ik heb net in de spiegel gekeken, want ik denk, ja, je kan niet onverzorgd een radioprogramma presenteren, maar het zat nog steeds goed. Als u een leuke suggestie heeft om te draaien tussen 7 en 8 tot de maandagavond bij volle toeren Nederlands, mail dan naar oscar@radiokapelle.nl en dan kijken we of we die plaat misschien bij een volgende gelegenheid kunnen draaien. We gaan naar Manuele Kemp, het staartje van de fles. Zij overleed begin dit jaar tragisch na een scooterongeval in Portugal. En ze was natuurlijk een muzikale duizendpoot. Op mediagebied een duizendpoot. Want ze was zangeres, televisiepresentatrice, radio-dj, maar ook actrice. En ze was waarschijnlijk de grondlegger, althans qua presentatie, bij de Vrienden van Amstel Live. Want dat presenteerde ze destijds op vrijdagavond, meen ik me te herinneren, bij RTL 4. Een plaatje van haar, het staartje van de fles.

0: Dat was Manuele Kemp. Ja, ik zei u er straks al, als je een verzoekplaat kan aanvragen, kan je dat doen bij Oscar at Radio Capelle voor het programma Volle Toren Nederlands. En je hebt wel eens even geen inspiratie om te kijken welke plaat zal ik gaan draaien. En toen heb ik voor de grapjes aan ChatGPT gevraagd wat volgens dat computerprogramma nou de mooiste Nederlandse plaat was. En daar kwam Shafi Cantata uit met als motivatie, en daar komt hij, een prachtige computertechnische volzin, een epische, theatraal gezongen ode aan vrijheid en uitbundigheid. Het nummer is een mix van chanson, klassiek en theatermuziek. De tekst is poëtisch, bijna als een levensmanifest, vol passie, melancholie en levenslust. En het nummer staat nog steeds symbool voor hele generaties die zich wilden loslaten van de bekrompenheid van de jaren 50. Nou, alstublieft, hier komt de zing, vecht, huil, bid, lacht, vecht, werk en bewonder van Ramse Shafi.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dichtbeslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken.

degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met een mateloze trots.

volgens ChatGTP dus de mooiste plaat die dat systeem vindt. Vorige week ging mijn uitzending niet door om technische redenen. Gelukkig kon op 8 uur wel het programma doorgang vinden. En ik had vorige week dus voorbereid, omdat Gerard Cox kort daarvoor was overleden, een plaat van Gerard Cox. Ja, dan gaat dat niet door. En dan hoor je tot je verbijstering dat Joke Bruis ook ineens is overleden. En ja, dan moet je natuurlijk toch wat gaan combineren. Want die twee, dat waren natuurlijk wel unieke persoonlijkheden voor Rotterdam. Daarom draai ik van Gerard Cox 1948 en van Joke Bruis, die toch ook een befaamd jazzzangeres was, het nummer Rotterdam.

0: met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg al meteen gehoord bij meneer.
1: Meneer De Beus.
0: Goedemorgen, meneer De Beus. Ben u een beetje zenuwachtig?
1: Inderdaad.
0: Ziet u er echt tegenop?
1: Dat niet.
0: Wat denkt u? Zullen we nou meteen beginnen?
1: Zeer juist.
0: De regels hoef ik u niet meer uit te leggen, hè?
1: Die zijn bekend.
0: Goed, meneer De Beus. Nou, wij zijn helemaal klaar voor u ook.
1: Inderdaad.
0: Prima, dan druk Pieter Stopwatch nu in.
1: Dit is toch het spelletje geen ja en geen nee?
0: Dan had u zich toch wel opgegeven?
1: Ja.
0: Maar dan kan er toch geen misverstand zijn?
1: Nee, maar ik dacht...
0: Wat dacht u?
1: Nou, u zegt zelf ook steeds ja en nee, bedoel ik.
0: Ja, maar ik stel de vragen, begrijpt u?
1: Ja, ja.
0: En ik doe zelf niet mee.
1: Nee, nee.
0: Is het nu helemaal duidelijk?
1: Ja, hoor.
0: Prima. Vertel u eens, meneer Leus, u woont in Eindhoven, hè?
1: 19 jaar al. Wat was een fout?
0: Nee, ik dacht even dat u nee zei.
1: Nee, hoor.
0: Nee, u hebt groot gelijk, meneer De Beus. We gaan gewoon door, is dat goed?
1: Ja, hoor.
0: Prima. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u kinderen?
1: Jaapje, Joopje en Joep. Wat was er nu niet goed?
0: Nee, ik was even niet goed, meneer De Beus.
1: Oh, ja.
0: U bent nog niet boos, hè?
1: Nee, hoor.
0: Goed, meneer De Beus. We gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè? Hebt u daar veel aanloop?
1: Nee, benichtjes. Wat is het toch met die zoomer?
0: Ja, ik mag me wel even bij u verontschuldigen, hè?
1: Ja.
0: Maar mijn vingers zitten vanochtend een beetje los.
1: Oh ja.
0: U neemt me toch niet kwalijk, hè?
1: Nee, hoor.
0: Ik vind dat u het verder erg goed doet, hoor.
1: Ja?
0: Ziet u er tegenop om door te gaan? Goed, meneer De Beus, we gaan gewoon door. U woont dus in Eindhoven, hè?
1: Ja. Waarom drukt u nou niet?
0: Nou, natuurlijk niet omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren.
1: Nee.

0: Ja.
1: Joke Bruijs en Gerard Cox. We gaan door met weer een vrolijke plaat, want dat mag natuurlijk ook, hè? Rob de Nijs en Jan Klaassen de trompetter. In 1963 had Rob de Nijs zijn hit De Ritme van de Regen. En daarna bleef het een dikke 10 jaar stil. En in 1970 kwam hij als Bello Billy Biggelaar in de serie Oebelen met onder andere Willem Nijholt en Martin Brozius. En mede door zijn rol in Oebelen, de serie was er van 68 tot 71 op de televisie, maakte zijn zangcarrière daarna kort daarna een doorstart. En verscheen in 1973 een nieuwe plaat van hem. Nou, u mag 3 keer raaien. Dat was Jan Klaassen, de trompetter.

tussen José Sepp en Toen een Zoen. Nou, dat was een feestnummer. En ze is ook feestzangeres. We gaan naar Suzanne en Freek, lichtjes branden. Ja, hoe zou het met Freek zijn? Het laatste bericht wat ik hoorde was dat zijn medicatie aansloeg. En dat het beste heel goed met hem gaat naar omstandigheden bemeten. We duimen voor hem. En dat het maar zo goed met hem mogen blijven gaan. Lichtjes branden.

0: Frans Bauer en Django Wagner. En heb je genoeg gedaan? We hadden straks de conferentie met Frans Halsema en Gerard Cox. Nou, dan moet je natuurlijk ook een plaat verdraaien van Frans Halsema. En dat is in dit geval voor haar. Dat is een cover van het nummer Her Song van Jake Holmes uit 1970. En Michel van der Plas, die bijna alle nummers voor Halsema schreef, de vertaling dan wel, die maakte ook dit nummer voor haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

je het over Frans Halsema hebt, dan heb ik daar altijd een zwak voor. Want ik heb gewoon een prachtige stem. En het, ik vind het altijd weer triest, en zo zijn er vele mensen, dat je zo vroeg van deze planeet weer af bent. Ja, zo. Ja, het is bijna het eind van deze uitzending van Holland Volle Toeren Nederlands. En zometeen is IJssel Niels daar. Huub Beurskens gaat de techniek doen. En Rob Nieuwveld gaat het presenteren. En er komt, als ik goed geïnformeerd ben, een wethouder uit Zuidplas praten over een problematiek die, nou, die zult u dan wel gaan horen. Dus blijven luisteren na de klok van 8 uur. Wij zijn er over een aantal weken weer met Volle Toeren Nederlands. Nogmaals, als je denkt van, joh, ik heb een leuke plaat, mail hem naar oscar@radiokapelle.nl. Dan ga ik eens kijken of ik die voor u kan draaien. Bedankt voor het luisteren. Fijne avond verder. Lekker luisteren naar IJssel Niels. En tot de volgende keer. Dag.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Laris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan vanaf vandaag in quarantaine in kleine witte huisjes die speciaal voor hen zijn neergezet sinds hemelvaart. De quarantaine is uit voorzorg nadat aan boord van de Hondius het hantavirus was uitgebroken, waaraan 3 opvarenden zijn bezweken. Om zeker te weten dat de bemanning het virus niet heeft, is afgesproken dat ze tot 17 juni in quarantaine blijven, zegt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Voor de niet-Nederlandse bemanningsleden is van alles geregeld, psychische hulp ook, maar verder is er eigenlijk niks in de huisjes. De GGD reageert positief op een idee dat spontaan ontstaat tijdens de uitzending van Afslag Rijnmond.
2: We houden nauw contact met alle bemanningsleden die daar verblijven. Ook op psychosociaal vlak. En alle steun extra is meegenomen.
3: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we en masse daar gewoon aardige kaartjes of videoboodschappen naartoe sturen.
2: Als mensen kaartjes willen sturen naar de GGD, dan willen ze best meenemen naar het dorp om ze uit te delen.
3: Ik
2: weet
3: niet
2: waar de
3: behoefte
2: ligt, maar ja.
1: Zegt arts-infectiebestrijding Thibaut Boelsums van de GGD. Het merendeel van de passagiers ging vorige week op Tenerife van boord. Zij moeten in thuisquarantaine blijven. De Hondius wordt vanaf morgen van onder tot boven gedesinfecteerd. De politie heeft een vierde verdachte aangehouden voor de 2 explosies bij een huis aan de Kordietenwegstraat in Rotterdam-Vreewijk. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Hoek van Holland, schrijft de politie. De ontploffingen bij het huis waren op 10 februari en 6 maart. Op camerabeelden was te zien dat er steeds mensen wegvluchten na de knallen. Half maart konden al 3 verdachten worden aangehouden in Rotterdam en Bergen-op-Zoom. De politie zet het onderzoek voort dat vandaag dus tot een vierde arrestatie leidde. En wie vanavond even voor 11:30 naar de hemel staart, zou een asteroïde te zien kunnen krijgen. Het rotsachtig brokstuk scheert langs op iets meer dan 90.000 kilometer van de aarde. Planetoïde 2026 JH2 is pas vorige week ontdekt. Wie zeker wil weten dat hij het ding kan zien, kan het beste een amateurtelescoop gebruiken, want de ruimtesteen heeft maar een diameter van 36 meter. En dat is voor het blote oog aan de kleine kant. De bewolking zal naar verwachting geen spelbreker zijn, want het is vanavond overwegend helder. Het weer vanavond landinwaarts. Eerst nog kans op een bui, maar daarna op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 7 graden. Morgen is het grijs, in de middag wat regen of motregen. Het wordt morgen 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Ja, en een hele goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Joep Kruithof. Ja, en vanaf vanavond starten we met een extra uur IJsselnieuws. Dus voortaan duurt het programma tot 10 uur in de avond. Zo willen wij meer actuele onderwerpen belichten. Heb jij tips over onderwerpen of zit je met vragen over hoe bepaalde zaken geregeld zijn binnen de gemeente of hoe ze werken? Stuur dan een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Ja, en vandaag hebben wij in de uitzending de Stichting Leergeld, maar hebben ook het spotoverzicht uit onze regio. Wat is er nou gebeurd op de spotvelden van het weekend? Maken we ook kennis met verschillende kapelse raadsleden en is er natuurlijk ook gewoon muziek. Wat dacht je van Akon met twee andere mensen? Beautiful.

0: Het voetbalseizoen loopt op haar einde en met nog maar één speelronde te gaan stijgt de spanning bij sommige clubs naar het kookpunt. En om daarover te praten is aangeschoven in de studio Ilko de Bruin, chefspot van IJzerspot. Goedenavond.
1: Nou, dat mag je wel zeggen inderdaad, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ene laatste speelronde, dus dan krijgt toch iedereen een beetje de bibbers, heb je altijd een beetje het idee, hè?
0: Ja, en is dat dan ook te zien in de uitslagen van het afgelopen weekend?
1: Nou, er waren een aantal clubs die moesten winnen, anders dan hadden ze het niet meer in eigen hand. En dat geeft wel gekke uitslagen tot gevolg, dat kan je inderdaad wel stellen, ja. We hadden afgelopen zaterdag 3 wedstrijden live in de uitzending en we hadden 20 doelpunten. Nou, dat zegt genoeg natuurlijk. De klapper was eigenlijk in Capelle op Sportpark Kouwenhoek, waar Zwervers moest winnen van de hekkensluiter ODS. En dat deed het ook. Stond heel snel met 4-0 voor en uiteindelijk eindigde het in 7-1.
0: Zo.
1: Maar ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel effect gehad. In die zin dat Zwervers nog steeds niet in eigen hand heeft. Want ook de positie daarboven, de veilige positie, daar staat Neptunus. En die wisten ook te winnen met 2-5. Het vervelende is dat Zwervers in de laatste speelronde op bezoek moet bij FC Binnenmaas. En ja, dat is de ploeg die bovenaan staat. Ze hebben 1 puntje voorsprong op maar liefst 3 belagers. Dus Binnenmaas zal vol aan de bak gaan om die thuisoverwinning natuurlijk binnen te halen. En Zwervers moet dan hopen op een stunt en verlies van Neptunus om rechtstreeks te handhaven. Maar ja, het wordt een hele moeilijke opgave. Mogen er wel bij zeggen dat Zwervers afgelopen seizoen, toen de huidige koploper Hellevoetsluis was, 2 keer van dat Hellevoetsluis heeft gewonnen. Dus blijkbaar ligt het spelen tegen een koploper Zwervers misschien gunstig.
0: Waarschijnlijk om het counteren. Lekker terugzakken en dan lange bal naar voren.
1: Het zou kunnen. Maar goed, het wordt wel een spannende week. Maar goed, ja, Zwervers heeft in ieder geval de play-offs die het kan gaan spelen tegen degradatie. Dat is natuurlijk wel een niet een leuk einde van een seizoen voor die ploeg. De 7-1 overwinning, dat is in ieder geval een klinkende.
0: Ja, precies. Ja, en er zijn ook een paar clubs die eigenlijk nergens meer om gaan spelen. VV Capelle speelt nergens meer om. SVS, Moordrecht.
1: Capelle inderdaad. Die hebben vorige week door een 2-2 gelijkspel het Vege Lijf gered. En wonnen afgelopen zaterdag via een strafschop van oud-zwerver spelen Onio Maats. En op bezoek bij ABS met 0-1. En sluit aanstaande zaterdag de competitie af tegen Smitshoek. Ja, duel om des Keizersbaard. En de Westerpremie natuurlijk.
0: Ook belangrijk.
1: Ook belangrijk in dat in die klasse. En er zijn nou gewoon een aantal ploegen die nergens meer om spelen. Maar bijvoorbeeld afgelopen zaterdag DCV won van Zuidland. De ploeg die ook die bij winst bovenaan had kunnen komen te staan. En daardoor is DCV nu pas definitief veilig. Dus dat was ook nog spannend. Voor CKC gold hetzelfde. Die hadden een voorsprong van 3 punten op de Alblas. Die op een play-off tegen degradatie plek stonden. En CKC moest op bezoek bij het al gedegradeerde FC IJsselmonde. Maar wat schetst ieders verbazing. Binnen 70 seconden stond CKC achter. En het werd nog leuker, want binnen een minuut stond het alweer 1-1 gelijk. Dus dat was een spectaculaire wedstrijd. De wedstrijd werd wel na een half uur onderbroken door 2 hoofdblessures aan de kant van CKC. Verdediger Blijgerot en keeper Perry Heijzer die met elkaar tegen de hoofden in botsing kwamen. En beide moesten er vanaf en naar het ziekenhuis. Hoe dat exact heeft uitgepakt, dat weet ik niet. Ik weet dat in ieder geval één van beiden een hersenschudding erover heeft gehouden. Daardoor lag het spel een tijd stil. En CKC was wel even van slag. Kreeg ook gelijk de 2-1 achterstand om de oren. Maar wist het voor rust gelukkig nog wel om te buigen naar een 4-2 voorsprong. En uiteindelijk in de tweede helft een 5-2 overwinning te pakken. En daarmee speelde CKC zich veilig. Ook dus pas op de ene laatste speelronde. Dus ja, er was nog van alles gaande.
0: Ja, en ook VV Nieuwkerk, die moet er ook nog even aan de bak. Die staan ook penibel ervoor.
1: Nou, dat noem je inderdaad. Dat is een hele leuke aanstaande zaterdag. Want Nieuwkerk won, heel verrassend. En Papendrecht verloor. En daardoor staat Nieuwkerk nu op een plek waar die recht geeft op... het is maar net hoe je het ziet. Playoffs tegen degradatie. Maar Nieuwkerk speelt aanstaande zaterdag thuis tegen Kruisland. En wint het zaterdag van Kruisland. Gaat het over Kruisland heen. En speelt zich er nog steeds alsnog definitief veilig. Het zou een mirakel zijn na een hele slechte serie. Maar ze hebben het dus wel weer in eigen hand.
0: Ja, dat is in ieder geval lekker.
1: Ja,
0: nou is het voetbalseizoen bijna afgelopen. Maar het korfbalseizoen op het veld is pas halverwege.
1: Voor sommige clubs geldt het inderdaad. Ja, van KCC en Nieuwekerk die zijn heel laat gestart. Heeft alles te maken dat die in pools zitten waar ook Korfball League ploegen in meedraaien op het veld. En de Korfball League in de zaal ja, is nou eenmaal veel later klaar dan de reguliere competities daaronder. Dus die ploegen zijn inderdaad pas halverwege. Ja, met wisselende resultaten mogen we eigenlijk wel zeggen. Kijk, KCC speelt in de kampioenspool op het veld in de ereklasse. Nou ja, heeft daar niks te verliezen. Kan ook niet degraderen, dus kan vrij uitspelen. Won vorige week knap van Top, maar ging deze zaterdag de return tegen Top kansloos onderuit. Stond al heel snel 11-2. En ja, dan is het wel gespeeld. Uiteindelijk 20-10 verloren. Ja, KC heeft natuurlijk wel te maken met een enorme leegloop. De gehele selectie gaat eigenlijk weg. En de trainers hebben daardoor ook besloten om alsnog te vertrekken. Dus ja, ze hebben wel echt een uitdaging op Sportpark Schenkel om heel de selectie te renoveren, zoals dat mooi heet, en een nieuwe trainer binnen te halen. En dat is behoorlijk laat eigenlijk is iedereen al voorzien. Nieuwekerk daarentegen doet het heel goed. 3 gespeeld, 3 gewonnen. Die zitten in de degradatiepool. En dat betekent dat je bij de eerste 2 moet eindigen. Wil je niet een stapje lager gaan doen. Dat moet wel goed komen met deze start en deze selectie die Nieuwekerk heeft. En voor IJsselvogels geldt eigenlijk hetzelfde. Ook een prima start gemaakt, ongeslagen nog. Zijn in de race om wellicht een stapje hoger op te gaan doen. En voor Coach ziet het er niet best uit, Joep. In de zaal gedegradeerd, nu ook puntloos laatste. Ja. Dus ja, of het dat te maken heeft met de trainer die dit seizoen nieuw is. Het stokje overnam van Patrick Muurling. Maar al heel snel te horen kreeg dat hij na dit seizoen ook weer moet gaan vertrekken. Of dat er iets mee te maken heeft. Ja, dat is het ongrijpbare van sport ook een beetje.
2: Precies. Nou, ik denk dat je wel kan samenvatten dat we wel echt in de heat of the moment zitten.
1: Zeker qua voetbal. Aankomende weekend natuurlijk laatste speelronde. We kunnen nog met 2 ploegen eindigen die tegen degradatie moeten gaan vechten. Ik weet niet zeker of Groeneweg nog voor de play-offs voor promotie in aanmerking komt. Je hebt een puntje gepakt. Ik weet niet precies hoe het zit. Volgens mij, als ze zaterdag winnen, is er nog een minimale kans. Maar die is heel klein.
2: Ja, als je gaat kijken naar de stand in de derde periode, dan maakt Groeneweg wel een kans. Maar er staan echt 5 ploegen binnen een punt of 2 van elkaar. Ja. Dus het wordt heel spannend.
1: Ze hebben het zeker niet in eigen hand. Nee. Maar ja, in ieder geval Zwervers. Wat het niet lijkt te gaan ontlopen. Maar ja, je weet het, op de laatste speelronde gebeuren altijd rare dingen.
2: Het is voetbal, hè?
1: Het is voetbal. Bal is rond. Gooi nog wat clichés uit anders.
2: Een beetje een open deur intrappen. Ja. Nou ja, goed. Hey Eelco, we zijn weer helemaal bijgepraat. Welke wedstrijd is live? Welke wedstrijden zijn live van het weekend?
1: Ja, dus zaterdag hebben we eigenlijk de kraker hier bij VV Nieuwekerk, die tegen Kruisland gaat spelen. Die gaan we helemaal verslaan. Hoe geeft een mooi woordje. Gaan we zien of Nieuwekerk het Gelijf rechtstreeks gaat redden. Of de play-offs in moet. Nou, het kan ook nog zomaar rechtstreeks degraderen worden.
2: Nou, genoeg spanning dus. Helemaal goed. Het is sowieso een leuk weekend voor je. Maar daar gaan we in 2 uur over hebben. En zoals ik al zei, we zitten in de heat of the moment. Dus dan is er maar één nummer die je kan draaien, toch Eelco?
1: Zeker, knallen erin.

0: Heat of the Moment, in 1982 uitgebracht door de Britse rockband Asia. Ja, en gezinnen met kinderen die met geldzorgen te maken hebben, kunnen aankloppen bij Stichting Leergeld Hollandse IJssel. En dan niet voor een nieuwe PlayStation of een koelkast, maar voor spullen voor school. Denk aan een laptop, een fiets of andere schoolspullen. Maar maken ouders hier wel genoeg gebruik van? Rob Nieuwveld in gesprek met voorzitter Louis Daan.
1: Louis, van harte welkom. Fijn dat je weer bent. Ja, jullie hebben net een jaar cijfers bekendgemaakt.
2: Ja, dat klopt.
1: Dat is niet de reden dat je hier zit. Het was gewoon weer eens tijd om het over jullie stichting te hebben. Want armoede is er, wordt verhoogd, neemt toe. En dan denk ik aan Stichting Leergeld. Omdat jullie goede dingen gaan doen voor gezinnen waar het geld onvoldoende is.
2: Ja.
1: Wat kun je erover zeggen vanuit jouw kennis via de Stichting Leergeld, hoe dat is bij kinderen die jullie voorzien van spullen?
2: Nou ja, je moet je voorstellen dat er dus gezinnen zijn die niet in staat zijn om voldoende schoolspullen voor kinderen aan te schaffen als ze bijvoorbeeld naar het voortgezet onderwijs gaan. En namens de gemeente Capelle aan de IJssel reiken wij aan kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan en waarvan de ouders te weinig geld hebben om zelf bijvoorbeeld een laptop aan te schaffen en of een fiets om naar school te gaan, regelen wij dat als ze daarvoor in aanmerking komen. En we merken de laatste jaren dat het aantal mensen dat gebruik maakt van onze voorziening, dat dat toeneemt. Dus het is niet zo dat het afneemt op dit moment. En als we kijken naar de armoedecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan hebben we ook een beetje het idee, nou niet een beetje het idee, we hebben gewoon het idee dat niet iedereen ons nog weet te vinden. En je moet je voorstellen, als je 130% van het minimuminkomen verdient als ouder. En dat betekent voor een eenouder gezin, en ik ga niet exact de getallen noemen, want dat verschilt wel, maar zo rond de 2000 euro per maand inkomen heb. En een tweeouder gezin zo rond de 2300 euro per maand. Dat je dan best eens kan kijken of je bij onze stichting in aanmerking komt voor hulp. Als het gaat om schoolspullen voor je kinderen die naar school gaan aan te schaffen. Maar aan de andere kant, buiten het feit dat wij laptops en fietsen namens de gemeente ter beschikking stellen, kunnen wij ook schoolspullen passen uitreiken. En dat zijn passen, dat zijn bonnetjes, zeg maar, vouwtjes, waarmee je in bepaalde zaken met je kinderen schoolspullen kunt kopen. En uitsluitend schoolspullen. Dus die zijn wel beperkt tot dat. En verder springen we overal bij waar dat voor het schoolgaande kind noodzakelijk is. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur doet het nodige voor kinderen die uit een gezin komen waar minder inkomen is. En soms is die bijdrage dan niet voldoende om te zorgen dat ze toch die sport kunnen beoefenen, omdat daar maxima aan zitten. Nou, dan kijken wij of het mogelijk is of we uit sponsorgelden die we ook verwerven, of we daar een bijdrage aan kunnen leveren. Nou, zo werken we een beetje met elkaar. Dus we werken namens de gemeente, maar ook namens de eigen opvattingen over dat kinderen met goede spullen naar school toe moeten.
1: Ja, natuurlijk. Dat is een beetje zoals het bij jullie ingepeperd is.
2: Ja, ja.
1: Je noemde wat cijfers. Voordat we in het interview gingen, noemde je wat cijfers. Bijvoorbeeld, hoeveel aanvragen zijn er dan gedaan? Nou, nemen we even als voorbeeld Capelle aan den IJssel. Ja. Dan is het bij elkaar ongeveer 2300 in het afgelopen kalenderjaar.
2: Ja, dat klopt.
1: En dat is veel, dat is weer een stijging.
2: Dat is een stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. We zien de laatste jaren dat dat heel geleidelijk aan het stijgen is. En dat heeft misschien ook wat te maken met het feit dat wij ons steeds meer bekendmaken. Nou ja, via dit medium bijvoorbeeld, via de radio. Maar ook via tot nog gewoon ouderwets folders verspreiden. Of op websites van scholen ons bekendmaken. Van kijk eens op onze website. Misschien kunnen we je helpen en kom je daarvoor in aanmerking. En als je dat wil en je denkt dat je financieel ook in aanmerking komt voor onze ondersteuning, dan komt er iemand bij je langs, dat is een vrijwilliger, die hebben geheimhoudingsplicht en die praten dan de situatie met je door. En dan word je opgenomen, als dat zo is, in het bestand. En dan kun je de aanvragen indienen. Nou, en als dat niet lukt, word je erbij geholpen. Dat kunnen we ook. Ik kan ook een mailtje sturen. We zijn niet zo bureaucratisch, maar we moeten wel zorgen dat dat inkomen beantwoord aan de grenzen die we hebben. Dat is wel een vaststaand feit. En over het algemeen zien wij toch dat niet iedereen ons nog weet te bereiken. En we merken nog wel dat toch nog wel wat schaamte bestaat om bij ons aan te kloppen. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Iedereen die bij ons werkt, die heeft geheimhoudingsplicht. We gaan echt geen namen noemen of iets dergelijks. Of we kijken je er lelijk op aan. En als ik heel eerlijk ben, het gaat ons om de kinderen. En niet om de situatie in zijn geheel. Maar we kijken naar, er is te weinig inkomen om goede schoolspullen te kopen. En ook allerlei andere dingen. Hè. Bijvoorbeeld, we werken ook samen met het met jarige Job en met kinderhulp. Als wij zien dat er iets, een vraag is die eigenlijk bij kinderhulp terecht moet komen, dan zorgen wij dat die aanvraag wordt doorgezet. Dus dan hoef je niet alles opnieuw weer bij kinderhulp in te vullen.
1: Nou, leeft het ook niet onder kinderen eigenlijk? Ik kan me voorstellen, dat als stel dat jullie nu in een bepaalde groep 7 of 8... 3, 4, 5, 6 laptops geleverd blijken te hebben, dat dat wel een beetje rondgaat onder die kinderen. Dat ja, dat zeker mogelijk is. Ja, en degene die dus in potentie bij jullie aan kan kloppen, omdat hij dus niet waarschijnlijk die middelen heeft, die dat dan een beetje verloren bij zit van ik heb niks.
2: Ja, dat zou kunnen.
1: En dat dan ja, via de kinderen of via degene die voor de klas staat, ja, toch een linkje naar jullie gelegd wordt.
2: Ja, dat gebeurt ook heel vaak, denk ik. Ik denk ook dat je heel vaak ziet dat als wij kinderen bijvoorbeeld in groep 8 helpen die naar het voortgezet onderwijs gaan, en er zitten meer kinderen in die klas waarbij thuis ook de middelen niet aan de boom hangen, nou dan zie je wel dat daar wel eens een soort kettingreactie ontstaat. Maar nogmaals, we blijven altijd controleren of dat klopt met het inkomen wat je verdient.
1: Ja. Wat is nu de beste manier, denk jij, om toch meer omzet te bereiken, oftewel meer te kunnen doen voor kinderen?
2: Nou, wij krijgen ook elk kwartaal krijgen wij van onze medewerkers als bestuur krijgen wij de getallen te zien van ook aanvragen die zijn afgewezen. En eigenlijk kan me dat niet hoog genoeg zijn. En want dat betekent dat mensen in ieder geval de poging hebben gewaagd. En je weet maar nooit. Ik kan me voorstellen dat het voor iemand niet helemaal duidelijk is of ze nou 120% of 130% van het wettelijk minimum inkomen verdienen. Als je dat niet zeker weet, mail ons gewoon. We komen langs, we kijken het voor je na. En als het zo is, dan kom je in aanmerking voor onze ondersteuning. Als je voor €50 elk jaar als schoolgaand kind gewoon bij een zaak, waar dan ook, er zijn wel een beperkt aantal zaken, kun je gewoon alles kopen wat een ander ook kan kopen. Nou, dat betekent dat je gewoon in die klas terechtkomt. En dus je hoeft niet de schaamte te hebben van ja, mijn ouders kunnen dat niet betalen. Een mooie rugzak kun je er gewoon verkopen, een schoolgaande rugzak. En jij krijgt gewoon een fiets als je ervoor in aanmerking komt. En een laptop als je die nodig hebt.
1: Hoe is het trouwens, wat je zegt, ja, je doet het ook met de gemeente. Gemeenten hebben ook hun financiële beperkingen in deze jaren. Merk je daar wat van?
2: Ja, dat gaan we steeds meer merken. Ik moet zeggen dat wij werken voor 3 gemeentes. Hè. Uiteraard Capelle, want ik zit hier bij Radio Capelle. Maar ook bij Zuidplas werken, voor Zuidplas werken we en voor Krimp aan de IJssel. Dat noemen we de 3 IJsselgemeenten. En over het algemeen werkt dat prima samen. Maar ook de gemeenten hebben natuurlijk te maken met bezuinigingen. En dat merk je dus ook terug in de subsidies die ze beschikbaar hebben voor dit soort activiteiten. En ja, het ergste wat ons tot nu toe is overkomen, dat de subsidie bevroren wordt op het niveau wat we hadden. Nou ja, goed, daar kunnen we nog wel mee leven. En als de vraag gaat toenemen, maar het geld niet, ja, dan zal er toch een moment komen dat we moeten zeggen, ja, als het op is, is het op. Dan sta je met de rug tegen de muur. We hebben geen boom waar het geld aan groeit, dat we het eraf kunnen plukken. Maar we doen ons uiterste best. En ik moet zeggen dat in alle 3 de gemeenten er wel een behoorlijk wat goodwill is om ons te ondersteunen.
1: Jullie hadden in de eerdere jaren hadden jullie speciale acties nog die je erbij deed. Dat je kinderen meenam ergens naartoe. Of speelt dat nog?
2: Nou, we hebben nu dit jaar, maar dat is een landelijke actie. Want de Stichting Leergeld die wij hier in de regio hebben, die valt weer

0: Rotterdam pas dat er heel veel van die activiteiten vrij goedkoop in te komen is. Dus daar zijn we wat terughoudender in geworden. Omdat we daarmee weer andere dingen kunnen doen voor die kinderen. Dus je moet toch een beetje zo wielen en dealen. En als het zo zou zijn, bijvoorbeeld in Zuidplas moet je nog een bedrag betalen voor de Rotterdam pas. Daar koop je hem zogenaamd voor een klein bedrag. Als dat onoverkomelijk is voor sommige mensen, nou, geef ons even een mailtje en we kijken of we je kunnen helpen.
1: Ja. Zijn er nog andere zaken die we ter tafel moeten brengen eigenlijk? Jullie hebben dat jaarrapport, wat laat dat zien? We hebben het niet kunnen lezen omdat het vanmiddag binnenkwam en dat ging allemaal niet meer. Staan er zorgelijke dingen in?
0: Nou, zorgelijke.
1: Jullie hebben een gebrek aan vrijwilligers.
0: Ja, we hebben een gebrek aan vrijwilligers. Zowel aan onze mensen die op huisbezoek gaan, de adviseurs. Dat lukt allemaal wel, maar dat is toch wel een beetje knijpen. Maar kijk, je moet je voorstellen, buiten het feit dat jij gewoon een pas wil hebben en daarmee mooie schoolspullen kan kopen, moet dat ook allemaal verantwoord worden en geregeld worden. Zo is onze penningmeester vertrokken, die is een ander bedrijf begonnen, hartstikke druk. Dus wij zijn best wel op zoek naar bestuursleden die wat activiteiten willen ontplooien om ons te helpen. Mensen weten dat thuis ook, als je met de overheid in contact komt, dan moet je een hoop formulieren invullen en een heleboel verantwoording afleggen. Dat moeten wij als stichting ook, en terecht, want we gebruiken heel vaak belastinggeld of geld van sponsoren. Hè. Bijvoorbeeld Rotary's en Lions Clubs, die ons enorm ondersteunen. Pas nog een golfactie gehad in Krimpen. Nou, daar werd toch weer €4.000 voor ons opgehaald. Nou, daar moeten we wel netjes mee omgaan, want die mensen die betalen dat ook eigen zak. Dus we moeten wel ook zorgen dat onze administratie op orde is. En daar zoeken we nog medewerkers voor.
1: Ja. Zijn jullie een ambi-stichting?
0: Ja, wij zijn een ambi-stichting. Ja,
1: dus je moet aan bepaalde dingen voldoen?
0: Ja, je moet bepaalde eisen voldoen, ja.
1: Oké. Nou, dus dan onder andere een penningmeester nodig.
0: Onder andere een penningmeester, ja. En als er nog mensen zijn die op de administratie van het kantoor zouden willen werken. Daar zoeken we ook nog in ieder geval één kracht die we wellicht ook kunnen betalen. Daar zijn we nog een beetje over aan het zoeken. Maar als er iemand is die zegt van nou, ik heb eigenlijk wel zin om een aantal uren per week in een lichtbetaalde baan wat kantoorwerk te doen. En het is dicht bij huis. We zitten hier in Capelle. Nou, schroom niet. Stuur een mailtje naar de stichting Leergoud Hollandse IJssel. En wie weet.
1: Ja, goed. Het is goed om weer even de klok gelijk gezet te hebben. En interessante dingen besproken. Jullie hebben behoefte aan een aantal dingen. Maar met name jullie kunnen dingen weggeven waar kinderen behoefte aan hebben.
0: Zo is het. En daar gaat het om.
1: En dat moet nog meer bekend zijn. Goed. Louis de Haan, de voorzitter van de Stichting Leergeld Hollandse IJssel. Dankjewel.
2: Ja, bedankt.

Kian Ducroix met I'll Be Waiting. En dan gaan we even snel kijken of er wat gebeurd is vandaag in de studio. Kijken of er wat vandaag gebeurd is. En dan zien we dat de Krimpense judoka Jael van Eemst de European Open in Benidorm gewonnen heeft. In de finale was zij te sterk. Ze was te sterk voor de Duitse Niemeyer. Maar die pot bleef lang spannend. Want na 15 seconden al wist van Eemst een punt te scoren. Met een beenworp nog wel. Maar vervolgens moest ze nog wel de resterende 3 minuten uit judoën. En dat deed ze goed. Er werden geen punten meer gescoord. En dat was alweer haar 10e medaille in beide senioren.

0: het Haagse Son Mieux met Dark Before the Dawn. Ja, met voorkeur stemmen in de gemeenteraad komen, het lukte Kiki Kersten. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen stemden ruim 15% van de D66-stemmers op Kersten. En vorige week was ze veelvuldig aan het woord bij de commissie Stadsontwikkeling en Beheer. Maar wie is ze en wat drijft haar? Vanessa King in gesprek met Kersten.
1: Ja, mevrouw Kersten, Kiki. Zoals je zelf al stelt, ben je ruim 10 jaar politiek actief. Tenminste, heb je ervaring in de Tweede Kamer, onder andere als beleidsmedewerker. En nu sinds maart zit je als raadslid voor D66 in de gemeenteraad.
2: Ja.
1: De Kapelle aan de IJssel. Vertel, hoe is de eerste indruk geweest?
2: Nou, goedenavond. Allereerst leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja, de eerste maanden hebben voornamelijk in het teken gestaan van inwerken, organisaties leren kennen, de ambtelijke organisatie leren kennen. We hebben maandag, dinsdag, woensdagavond hebben we een heel inwerkprogramma. Dus ja, dat bevalt goed. Het is hartstikke mooi om zo alles te zien.
3: Ja, ik mag aannemen dat dat door de Griffie allemaal geïnitieerd klopt. Is. Hè? Ja. Een soort spoedcursus, hoe word ik raadslid.
2: Ja,
3: dus dat klopt, ja.
2: Zeker.
3: Ja, en dan heb je al gelijk een beetje een eerste beeld daarbij.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
3: Nou, hartstikke mooi. Hebben ze het D66, hè, die heeft landelijk hebben ze het heel goed gedaan de afgelopen verkiezingen. En bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart heeft de lokale D66 een zetel verloren. Ze gingen van 4 naar 3.
2: Ja.
3: Hoe denk jij dat kwam?
2: Ja, het is natuurlijk ontzettend teleurstellend, want we hadden 4 zetels en we zijn naar 3 gezakt. Ik denk dat landelijke politiek heeft daar natuurlijk een ontzettend grote factor in, hoe mensen ook lokaal over de partij denken. En tegelijkertijd hebben andere partijen een ontzettend goede campagne gedraaid in Capelle. Een leefbaar Capelle is ontzettend zichtbaar geweest. En ik denk dat dat ook iets is waar wij van kunnen leren. Nog zichtbaarder te zijn op straat. Nog meer het gesprek aan te gaan met mensen. En niet dat dat de afgelopen jaren niet is gebeurd. Dat is zeker ontzettend veel gebeurd. Maar tegen de hoeveelheid oranje jasjes die ik heb zien lopen in Capelle, daar kunnen wij nog wel een puntje aan zuigen.
3: Ja, maar ja, jullie hebben groene jasjes. Hè? En ik bedoel, witte jasjes. En ik zag toen bij de uitslag dat de teleurstelling droop echt van de gezichten af. Jullie hadden echt verwacht dat jullie veel meer zetels zouden winnen dan dat jullie er nu één hadden verloren. Hè?
2: Ja, we hadden zeker gehoopt om die 4 te behouden. Ja. En er is altijd hoop op meer natuurlijk.
3: En nu ben jij ook toch ook wel een beetje de iconen van D66 voorbij gestreefd.
2: Ja, ik heb op voorkeurstemmen ben ik van plaats 4 toch in de raad gekomen en heb ik de 3e zetel mogen innemen.
3: Ja, nee, precies. Dus hartstikke mooi toch? Dus jullie zitten nu met 2 vrouwen en 1 man in de fractie van D66.
2: Ja, klopt. En daarnaast hebben we ook nog 3 burgerraadsleden. Dus Jasper, die doet samen met mij de SOB-commissie, de stadsontwikkeling. Dus ik mag gelukkig met hem samenwerken.
3: Daar komen we zo eventjes op terug. Waarom lokale politiek?
2: Waarom lokale politiek? Uiteindelijk ben ik, zoals je al zei, een hele tijd politiek actief. Ook in Rotterdam, waar ik destijds een aantal jaar heb gewoond. Heel veel campagnes gedraaid, ook voor de provincie, landelijk gewerkt. Maar uiteindelijk is wat er om je heen het dichtst bij gebeurt, is toch die gemeentepolitiek. Wat gebeurt er met de woningbouw? Hoe kan je mensen helpen in de zorg? Dat is toch iets wat het dichtst bij staat bij mensen. Dus ik vind het hartstikke mooi om daaraan te mogen bijdragen. Ook om mijn eigen omgeving te helpen verduurzamen en vergroenen. Ik heb 2 kinderen van 6 en van 3. Mijn zoontje is vandaag 3 geworden.
3: Ja, gefeliciteerd.
2: Dank je wel. En ja, die gaan ook naar school inmiddels en naar de kinderopvang. En het gaat over hun toekomst. En ik hoop dat een stukje beter te mogen achterlaten als ik het heb gevonden voor hun.
3: En waarom dan D66?
2: Voor mij is het sociaal liberalisme ontzettend van belang. Dat je mag zijn wie je wil zijn en daarin ook vrije keuzes mag maken. Maar dat we ook zorgen dat de mensen die het nodig hebben ook helpen. In bepaalde opzichten. En een aantal thema's die voor D66 ontzettend van belang zijn, zoals euthanasie, abortus, dat soort grote landelijke thema's, die gaan mij ontzettend aan het hart. En tegelijkertijd het hele groene karakter, de oude leuze klimaatdrammer, dat vind ik zelf ontzettend belangrijk.
3: Nou, dat schijnt heel goed te passen bij D66, toch?
2: Ja, nu zijn we omgedoopt tot klimaatdoeners. Dus ik hoop dat we
3: doeners,
2: daarmee
3: verder
2: mogen gaan.
3: Dan is het drammerverhaal een beetje gesust, gelukkig. Vind ik altijd zo'n naar woord, maar goed. Nu ben jij onderdeel van de commissie SOB, hè? En daar staat nogal echt wat te gebeuren, hè, de komende jaren. Ik bedoel, als het aan de gemeenteraad ligt, of tenminste aan de coalitie, dan worden er 10.000 woningen toegevoegd, hè, in het Kapelse. In Capelle Centraal, Trivium, stationsgebied Schollevaar. En dat is echt een heel groot dossier. Ja. Heb je daar zelf voor gekozen om de commissie SOB te bezetten, om het zomaar te zeggen? Of is er gezegd door D66 van nou lijkt het leuk omdat jij dat gaat doen?
2: Nee, we hebben er een goed gesprek over gehad in de fractie. Welke onderwerpen mensen interessant vinden, waar de affiniteit mee is. En mijn affiniteit zit echt in die ruimtelijke ordening, milieu, duurzaamheid, woningbouw, infrastructuur. Dus ja, toen was het snel beklonken.
3: Ja, nou ja, dan weet je wel waar je in terecht komt, hè?
2: Ja, het was ook gelijk wel een pittige commissie vorige week. Een lange avond, maar ontzettend grote thema's die ons allemaal wel gaan raken de komende jaren.
3: Ja, want daar komen we dan nu inderdaad op. Want 11 mei was er dan de commissie SOB. Hè, en op de agenda stond onder andere het agendapunt, het versneld afsluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten voor de 3 woningbouwprojecten. Mien Zuid, Centrum Oost en linie 3 tot 7. En dat ging dan met name over de anterieure overeenkomsten die moeten worden afgesloten om op het netcongestie, want er is geen stroom meer om het even zo te zeggen. En er moeten er wachtlijsten komen waarop ingeschreven moeten worden en dat moet echt versneld worden gedaan. Ja. En dus er is gezegd, er komen anterieure overeenkomsten en er moet een besluit over genomen worden voordat de gemeenteraad besluit over de gebiedsvisie en de paspoorten. Mm-hmm. Dat is juist, hè?
2: Ja, dat klopt. Het heel kort, vanaf juli staat het vast, het stroomnet. We willen huizen bouwen hier in Capelle. En om op die wachtlijst te komen, überhaupt, heb je die overeenkomsten nodig.
3: Ja, kijk, ik heb de commissie gezien, maar of tenminste beluisterd. En niet iedereen heeft dat natuurlijk gedaan. Hoe staat D66 daar tegenover?
2: Nou ja, wij zien de uitdaging die op ons afkomt. En we zien ook het belang van die woningen. Want Capelle heeft gewoon echt voor een hoop mensen, moeten er gewoon woningen bij komen. Maar het is wel van belang dat we als raad ook wel nog steeds in stelling worden gebracht. Dat we nog steeds mee kunnen beslissen. Dus we zijn er eigenlijk ingegaan van, ja, we zien het belang. We moeten op die lijst komen. Dat moet er nu eenmaal gebeuren, want anders hebben we niks. Maar wel met een hoop vragen en ook de voorwaarden dat de burgerparticipatie, dus de gebiedspaspoorten en mensen meenemen in de processen en wat er in hun omgeving gaat gebeuren, dat gewoon doorgaat. En dat gaat ook gewoon door, want dat staat eigenlijk los van die overeenkomst. En dat was voor ons wel een heel belangrijk punt. En ook net bewust bouwen, dus laten we zorgen dat de woningen die erbij gaan komen niet ook weer een extra last gaan leggen op dat stroomnet, zodat we nog verder van huis zijn.
3: Ja, maar moet je dan misschien iets zeggen als gemeenteraad zijn of als D66 zijnde zeggen van, nou, misschien moeten we wel even stoppen met dat toevoegen van al die woningen en ons misschien wat meer gaan richten op dat netwerkprobleem. Hè? Want wat ik heb begrepen is dat 80% misschien wel niet kan worden aangesloten als er geen actie wordt ondernomen.
2: Dat klopt. En ik denk niet dat het een of-of is, het is een en-en. Dus en je moet gaan werken aan het netcongestie oplossen. Dus nou ja, je hebt elektriciteitshuizen nodig, maar dat is van Stedin en van Tennet, die op landelijk niveau, regionaal gebied en hier in Capelle aan de slag moet. Dat gaat sowieso gebeuren. Maar als we nu niet die overeenkomsten gaan sluiten en op die wachtlijst komen, dan hebben we tot 2036 niks.
3: Ja, maar dan moet je wel alvast gaan besluiten over paspoorten en gebiedsvisies die er nog helemaal niet liggen.
2: Nou, die gaan er dus nog steeds komen. Ja. En dat betekent niet dat als die overeenkomst is gesloten, dat het er ook daadwerkelijk komt. Eerst gaan we dat gebiedspaspoort doen, de burgerparticipatie. Dus dat komt sowieso.
3: Dus de wethouder die heeft wel een punt. met het doorvoeren en het snel uitvoeren van dit anterieure overeenkomsten?
2: Ik denk dat hij zeker het belang inziet om op die lijst te komen. Ja, en daar ben ik het ook zeker mee eens.
3: Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je op die lijst staat?
2: Ja, dan is het nog steeds afwachten. Want je hebt nog steeds niet gelijk. Je staat niet gelijk vooraan aan de rij. In de rij. Ja, dus dat is ook gevraagd door meerdere partijen vorige week. En het antwoord daarop was eigenlijk van de wethouder: ja, we staan op de lijst en dan is het afwachten wanneer er ruimte is. Maar zonder die op die lijst te komen, heb je sowieso niks.
3: Ja, het zijn toch allemaal wel wat risico's die er genomen worden, hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja. Ja. En nu pleit jij vooral, of u, jij.
2: Prima.
3: Transparantie is het woord, zei je.
2: Ja, want we moeten weten waar we in het proces zitten. Dus als die overeenkomsten er komen, laat die ons dan zien. Laat zien wat erin staat. Wat is de volgende stap die wordt genomen? En neem de raad mee in iedere stap. Zodat ook de inwoners van Capelle ook kunnen zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Zodat we ook daarin kunnen sturen, mocht het noodzakelijk zijn. En ja, we willen als raad natuurlijk ook niet voorbij gestreefd worden. We zitten daar met een functie en dat is toch de inwoners vertegenwoordigen van Capelle.
3: Ja, en ik denk ook wel dat dit nummer 1 is van het probleem woningen toevoegen en bouwen. Dat je stroom hebt om natuurlijk te kunnen leven.
2: Precies.
3: Ja, dus ik denk dat heel belangrijk is. Nu zei je ook iets en daar kon ik me ook helemaal in vinden. Ik heb 12 jaar commissie SOB gedaan, dus ik weet een beetje hoe het werkt. De overzicht van de toekomstige projecten.
2: Ja. Ja, ik dacht, hoe vaak gaan we dit gesprek eigenlijk nog met elkaar hebben? We hebben het nu over 3-4 woningbouwprojecten. Maar staat er nog meer op de lijst? Gaat het ook over nog nieuwe schoolgebouwen? Moet het ziekenhuis uitgebreid? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Dus dat overzicht wilde ik heel graag hebben. Zodat we ook weten of we voor november, voordat die lijst eigenlijk gaat sluiten, hoe vaak we dit gesprek nog met elkaar hebben.
3: Dus als tip ga je iedere commissievergadering ga je vragen hoe staat het met die lijst?
2: Nou, het antwoord was van de wethouder: dit zijn de projecten waar we het over moeten hebben. En verder zijn er geen grote projecten die op die lijst terecht moeten komen.
3: Nee. Helder.
2: Maar ik vond het wel een belangrijk antwoord om
3: te krijgen. Ja, ik ook. Want het is natuurlijk niet alleen korte termijn, het is lange termijn.
2: Precies,
3: ik moet regeren. Ik bedoel, straks heb je echt gewoon een enorme grote probleem.
2: Ja, het gaat over een lange periode.
3: Precies. Nu vind jij fietsen ook heel erg belangrijk, hè, in Capelle?
2: Ja, zeker. Ja. Doe ik ook veel.
3: Ja. Met je kinderen las ik.
2: Zeker, eentje voorop, eentje achter op de fiets. Ja.
3: Meewissingel project komt er nu. Hè? En bedoel, dat stuk daar geen fietspaden? Of hoe zit het daar? Het is daar zo smal.
2: Ja, ik vind het best wel een spannend stuk. Zeker waar een hoop auto's in de ochtend richting de scholen gaan daar. Dat is wel echt even spannend met de fiets om daar overheen te rijden. En daar maak ik me af en toe ook echt wel zorgen over. Ik snap ook echt dat er ouders zijn die zeggen: nou, voorlopig laat ik mijn kind van 6, 7 niet zelfstandig daar fietsen.
3: Nee, dus dat is wel iets waar jij je hart voor gaat maken de komende tijd.
2: Ja, zeker met die gebiedsontwikkeling. Een inwoner had ook ingesproken die avond over het project De Mien Zuid en over de drukte die daar ontstaat en over de drukte die mogelijk nog groter wordt daar met auto's. En de fietser beschermen, dat is wel echt iets waar ik mijn hart voor wil maken.
3: Ja, want dat is natuurlijk ook wel een van de speerpunten. Hè? De gemeente Capelle aan de IJssel, alles moet fietsend gedaan worden. Ik bedoel, er worden fietspaden aangelegd, er worden wegen afgesloten. Tenminste, dat wil men allemaal. En dan vergeet men wel eens dat vooral bij dat soort hele drukke punten er geen goede fietspaden zijn.
2: Nee, en het is niet dat ik pleit voor die weg moet dicht voor auto's. Maar vooral laten we zorgen dat de fietsers daar veilig doorheen kunnen komen. Dus je hebt van die hele stukken, daar heb je ook net een verhoogd fietspad, zodat je toch een stuk bent afgesloten van de auto's. Dus er is een hoop mogelijk.
3: Ja, nou helder. Zeker in blijven brengen. Nu als laatste punt, want het gaat altijd heel erg snel voorbij. Ik las in een persbericht dat jullie aankomende woensdag een gezamenlijk amendement gaan indienen voor Park plus Ride voor de gebiedspaspoort Schollevaar.
2: Ja, er wordt een PNR gebouwd, dat staat er in de plannen. Heel erg belangrijk, bij een OV-knooppunt heb je een punt nodig waar mensen kunnen parkeren. Maar zoals het er nu naar uitziet, zijn er nog zoveel onzekerheden. Er is nog geen voldoende goede financiële onderbouwing. Dus daar maken we ons zorgen over. En er is gewoon nog ruimte om daar beter naar te kijken, dat beter te onderbouwen, beter te onderzoeken. Er was nog helemaal niet duidelijk tijdens dit gesprek vorige week in de commissie, wie er nou eigenlijk gebruik maken van die PNR. En is het logisch dat als wij in Capelle deze PNR bouwen en 70% komt vanuit een andere regio, dat wij als Capelle daar alleen voor betalen? Dat soort vraagstukken lagen vorige week allemaal nog op tafel. Daarom zeggen wij, schrap het nu uit het voorstel. Laten we daar nog even goed met elkaar naar gaan kijken, want dit gaat echt te snel voor nu. Maar die PNR moet er komen, maar eerst even goed nadenken.
3: En dat gaat ook in het amendement staan?
2: Dat staat in het amendement.
3: Ja, en dat breng je zelf op met VVD en Echt voor Capelle en D66,
2: ja,
3: hè?
2: Dat klopt.
3: Ja. Heb je de wethouder daar al over gehoord of nog niet?
2: Ik heb hem daar nog niet over gehoord, nee.
3: Nee, nou, ik ben benieuwd. We gaan het allemaal volgen. Maar goed, zoals je merkt en ziet, staat er heel veel op stapel. Vooral voor de komende 4 jaar. Want je zit 4 jaar in de gemeenteraad.
2: Zeker, maar wel al nu een leuke... Ik vind het wel mooi dat partijen elkaar dus al weten te vinden. En dat er dus ook samenwerkingen ontstaan. Dat is toch een mooi begin van deze periode.
3: Er zitten mooie cohesiesynergieën allemaal in.
2: Ja, dat het toch ook gaat in hoe kunnen we elkaar vinden en verbinden in plaats van er gelijk met gestrekt benen allemaal in. Echt kijken van hoe kunnen we hier samenwerken.
3: Nou, ik vind het een mooi einde van dit gesprek. En we gaan het zeker volgen, want er gaat een heleboel gebeuren. En gebouwd worden, of tenminste dat het wil men. En ik hoop dat we stroom overhouden, anders dan kunnen we helemaal niks.
2: Ja, aan lege huizen zonder stroom hebben we niet veel.
3: Nee, dan moeten we terug naar vuurtjes gaan stoken zelf.
2: We gaan er hard aan werken.
3: Ja, hartelijk dank voor het gesprek.
2: Ja, u heel erg bedankt en bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, zo. Nou, hallo, daar zat een kikker in mijn keel. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van IJsselnieuws. Want vandaag zijn we weer begonnen met 2 uur IJsselnieuws, zodat we extra veel achtergronden en nieuws kunnen brengen. Ja, en mocht je nou tips hebben of over dingen die spelen binnen de regio, of heb je vragen van, maar hoe zit het nou eigenlijk? Hoe werkt dit precies binnen de gemeente? Ja, laat het ons gewoon mailen. Weten. Je kan mailen naar redactie@ckzvandaag.nl en dan kunnen we kijken wat we ermee kunnen doen. U kunt het lezen op de website. Sowieso kan ik aanraden om naar onze website te gaan, ckzvandaag.nl, voor al het laatste nieuws uit de regio. Dan kan je onder meer lezen over een vechtpartij die eindigt in een schietpartij hier in Capelle aan den IJssel. En voor die schietpartij zijn 6 verdachten aangehouden. Gaan we zo meteen naar het nieuws van onze collega's van RTV Rijnmond. En daarna pakken we uiteraard de draad weer op hier bij IJsselnieuws te luisteren via radiocapelle.nl. Nou, we zijn dus zo meteen bij jullie terug. Maar eerst even naar het nieuws van onze collega's. Tot zo.
4: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 9 uur.
5: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van €300.000 voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Zwekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot 1 graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs. In de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg.
7: De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Nick Kamen met I Promised Myself. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van IJssel Nieuws. Want vanaf vandaag zijn we weer met twee uur bij je. Met achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen regio. Ja, en in het tweede uur van IJssel Nieuws gaan we het met Leefbaar Capelle hebben over het gebiedspaspoort rondom het stadsgebied Schollevaar. Maken we kennis met een burgerraadslid van Echt voor Capelle. En praten we over het onder 13 toernooi bij CVW Zwervers dat van het weekend gaat beginnen. Ja, en tussen de interviews door hebben we uiteraard muziek. En sommige nummers, ja, die vergeet je soms dat ze bestaan. Wat dacht je van The Wanted met Walks Like Rihanna?

0: The Wanted met Walks Like Rihanna. Bijna alweer 10 jaar oud deze plaat. Ja, en het voorstel van het college voor het stationsgebied van Schollevaar heeft nog niet de goedkeuring van een aantal fracties. Zo is ook Leefbaar Capelle kritisch. Het plan is volgens hen nog niet goed uitgewerkt. Om hierover te praten is bij Rob aangeschoven Leefbaar Capelle-raadslid Alain Molegraaf.
1: Alain Molegraaf, van harte welkom. Ja, een pittig dossier al aan het begin. Nou ja, het is niet helemaal aan het begin. Maar de nieuwe raadsperiode is voor een aantal mensen net gestart. Introductieavonden en dergelijke. Ja. En hoppakee, het dossier gebiedspaspoort Schollevaar ligt op tafel. En de meeste fracties die hebben bezwaren tegen inhoud van dat gebiedspaspoort. Ja. U zei aan het begin van uw betoog over dit onderwerp. In potentie een goed plan. En dat klinkt allemaal goed, maar er kwam wel een komma en daarna een heleboel tekst.
2: Er zaten meerdere komma's in, inderdaad. Dat klopt. Het gaat hier om een plan van zo'n 450 tot 600 woningen in Schollevaar. En in potentie is dat natuurlijk positief. Hè? Dus Schollevaar is een wijk waar heel veel mensen met plezier wonen. Bijna 20.000 Capellenaren. Maar ook een wijk die best wat problemen kent. Maar als je met mensen spreekt, toch vaak het verhaal komt van: het wordt hier wat minder. Ik maak me zorgen dat de wijk achteruit gaat. En natuurlijk het feit dat we in Capelle een enorm woningtekort hebben. Duizenden Capelse jongeren die hier graag willen blijven, maar eigenlijk vastzitten. Dus in de basis is zoiets goed. Dicht bij een station, ruimte om te bouwen. Maar dan moet je het wel goed doen natuurlijk. Met ook oog voor bewoners die daar al wonen.
1: Want daar ontbreekt het aan. Een aantal dingen in het plan zijn ook volgens uw fractie nog niet helemaal in orde. Als je dan de beantwoording van de wethouder hoort, dan moet je er wel goed doorheen lezen, omdat hij nogal veel woorden gebruikt, zoals hij ook toegeeft zelfs. Dan kom je nog niet helemaal aan die antwoorden.
2: Nee, tegelijkertijd denk ik wel dat het belangrijk is om te zeggen dat dit in grote lijnen gewoon een positief plan is. Dus we zitten hier rondom een station. We gaan hier maatschappelijke, commerciële voorzieningen neerzetten die op dit moment missen. Daar gaat heel Schollevaar van profiteren. Alleen wat dit gebiedspaspoort doet, is kaders vaststellen. Je kan het eigenlijk zien als een maximum. Okay, we gaan deze torens op deze plek maximaal zo hoog bouwen. Okay. In het vervolg gaan we precies horen. Okay, hoe hoog kan dat dan en wat betekent dat qua wind, qua zon, voor mensen die er al wonen. En dan pas kunnen we pas echt goed een discussie voeren over: past dit nou bij Schollevaar? Dus in de basis zijn we positief, maar ik doe er expres altijd de komma achteraan. Met die definitieve plannen moeten we wel zorgen dat dat daadwerkelijk past bij wat er nu staat.
1: En in welke fase zit je nu als je dat gebiedspaspoort vaststelt aanstaande woensdag tijdens de raadsvergadering? Als je dat doet, de kans is niet helemaal aanwezig dat ook echt gebeurt, omdat er een aantal amendementen komen op dat plan. Maar wat er dan van overblijft, zou je eventueel kunnen aannemen. Is dat dan bijvoorbeeld alleen maar omdat je die netcongestie wil bereiken nog, of niet?
2: Nee, dit plan loopt al zo'n 2,5 jaar. Het participatietraject is ook al lang geleden begonnen. Het gaat hier dus niet zoals dat andere agendapunt woensdag, waar hiervoor over werd gesproken, alleen maar om de netcongestie. Het gaat hier echt om de vraag: wat willen we met dat stationsgebied bij Schollevaar? En ik denk mensen die er in de buurt wonen, die zullen beamen: de Picasso-passage, nou, ziet er aardig uit, maar kan op sommige plekken ook nog wel een likje verf gebruiken. En rondom dat stationsgebied hebben we best wat plekjes waar je nog kan bouwen. En wat dit gebied doet, is de kaders aangeven van: wat willen we daar doen? Willen we de hoogte in? Waar willen we groen hebben? Hoe gaan we het inrichten met bijvoorbeeld een school? Hoe gaan we het inrichten met andere maatschappelijke faciliteiten, voorzieningen? En dat is dus ook de vraag die voor ligt. En waar ik een beetje bang voor ben woensdag, en ik zal hem alvast noemen, is dat de discussie vooral gaat over parkeerplaatsen voor de trein. Of over netcongestie. Ik denk dat we gewoon breed moeten kijken: wat kunnen we nou doen om Schollevaar een goede impuls te geven?
1: Ja, want D66 en de VVD en Echt voor Capelle, die gaan een amendement indienen dat zij zeggen: je moet eigenlijk dat hele PNR-verhaal, waar een plan voor ligt, om daar aardig wat parkeerplaatsen te reserveren voor PNR. Dus mensen die de auto laten staan daar en gaan reizen. Om dat uit het plan te halen en over de rest verder te praten.
2: Ja.
1: Zijn er nog meer dingen die je uit dat plan zou kunnen of willen halen?
2: Eén ding dat wij graag nog veranderd zien worden is mobiliteit. Dus mensen die in de buurt wonen kennen het misschien, maar je hebt de burgemeester Bakkerlaan rondom het station en je hebt de burgemeester Schalijnlaan die eigenlijk richting Capelle XL loopt. Er zit een kruising die nu al heel vaak vastloopt. Wat dit gebiedspaspoort zegt is we gaan een knip aanbrengen bij het station. Auto's mogen niet meer voor de Picasso Passage langs. Maar wat betekent dat? Al het verkeer richting Rotterdam moet over die burgemeester Bakkerlaan. Tel daarbij op 450, 600 woningen. Nog meer auto's die over die burgemeester Bakkerlaan moeten. Wij vinden dat het belangrijkste punt dat nu mist in dit stuk is een duidelijke visie op mobiliteit. Hoe gaan we zorgen dat die auto's daar doorheen kunnen op een manier dat bewoners er ook niet te veel last van hebben. En daarom zullen we woensdag een motie indienen om dat op te gaan lossen. Dus om te gaan kijken, is die knip verstandig? Is die kruising burgemeester Bakker, burgemeester Schalijlaan nou wel de juiste keuze? Hoe zit het met de ontsluiting van de buurt? Want hartstikke mooie woningen. Is ook heel belangrijk. Heel veel Capellenaren die daarop wachten, jong en oud. Maar je moet er wel voor zorgen dat het past en dat je het op een goede manier doet. En daarom dienen we die motie in.
1: Ja, maar een van de insprekers zei ook, denk een beetje aan de omgeving. Hè? Dus niet zozeer aan mijn tuin waar van alles achter komt, maar denk aan de omgeving. En als je het hier al over hebt, we hebben nog een paar, u zegt het zelf, hè, we hebben nog een paar stukjes groen en dan kunnen we opbouwen. Dat is een beetje waar een van die insprekers, die ook sprak namens anderen, toch wel een beetje bang voor is. Ja. Plus het feit dat duidelijk werd dat de participatie nou niet echt florissant is genomen. Hè? Er werd een getal genoemd van we hebben met 30 mensen gesproken.
2: Ja, ik heb de indruk
1: dat dat iets meer is, maar in ieder geval werd het getal genoemd.
2: Kijk, dat participatie belangrijk is, dat zal iedereen zeggen. Of dat jullie hier nu een D66 of een leefbare neerzetten. Maar als leefbare voel ik dat misschien nog wel wat meer. Ik vind het belangrijk dat mensen die daar wonen de gelegenheid krijgen om mee te praten over hun eigen omgeving. Dat lijkt me niet meer dan logisch. Ik denk juist dat dit project een mooi voorbeeld is waar participatie wel goed is gegaan. Je ziet dat er meer dan 40 zienswijzen zijn ingediend om dit plan. Met bewoners, grotendeels bewoners, die aangeven, Hey, ik maak me zorgen over die burgemeester Bakkerlaan. Hey, ik maak me zorgen over de hoogte van die woningen. En dan zie je als het gaat om de burgemeester Bakkerlaan bijvoorbeeld, in het originele plan werd die verlaagd, zodat het gelijkvloers werd met het fietsverkeer. En aan de hand van de inspraak van bewoners is er nu voor gekozen om die in de lucht te houden.
1: Maar zegt u nou dat het indienen van zienswijzers een goede vorm van participatie is?
2: Het feit dat mensen een zienswijze kunnen indienen, weten dat ze het kunnen indienen, zie ik absoluut als iets positiefs.
1: Niet als een vorm van participatie, toch?
2: Nee.
1: Dan begrijp ik je goed. Nee, ja. Ja, want dan komen we weer op het getal van 30. Er wordt genoemd, er is met 30 mensen gesproken uit die hele wijk.
2: Dat getal ligt hoger, dus er was één bijeenkomst met 30 mensen.
1: Ja, maar ik heb het idee, er waren praatgroepjes waar meer mensen in zaten. Maar goed, even los daarvan. Maar dan ga je eigenlijk, als je nu dus dingen gaat aanpassen aan die basis. Hoorde ik ook in die raad en vanavond ook VVD die ik even belde. We willen dat die participatie beter gaat. En er wordt aanstaande woensdag ook over gesproken. Dus je moet meer met die wijk gaan praten. Van bijvoorbeeld die kruising Schalijlaan, Bakkerlaan. Vertel het maar. Moeten we daar wat anders mee doen? Als daar nieuwe gebouwen omheen staan. Moet je een rotonde van maken?
2: En daarom is het fijn dat in het vervolg van dit proces er gewoon een participatietraject plaatsvindt. Dus nu hebben we de kaders geschetst, maar hierna wordt het pas echt spannend. Nu gaat er getekend worden met hoe hoog gaan die gebouwen worden. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die auto's doorheen kunnen? En dat is eigenlijk het moment dat bewoners kunnen zeggen, hey, jullie hebben hier een hartstikke mooi plan om deze kruising op deze manier aan te pakken. Maar als je dat doet, dan loopt het aan de andere kant vast. En heb je wel nagedacht over dat fietspad daar en het voetpad daar? Dus ik vind ook wel een rol weggelegd voor de ontwikkelaars en voor de gemeente om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Schollevaar mee kunnen praten over dit project. Daar wordt het project alleen maar beter van.
1: Dus je zegt niet van laten we nou zo ver mogelijk gaan en toch vast even een voorzet nemen op die Schalijlaan en Bakkerlaan. Nee, je zegt dat gaan we in het vervolg op het paspoort meenemen. En daar betrek je de buurt weer in.
2: Ja, dus het lijkt me goed. Het lijkt me goed om onderzoek te doen naar wat voor effect heeft het als je daar 600 woningen neerzet. Vervolgens maak je een plan met mensen die daar goed voor hebben gestudeerd voor zo'n kruising. En dan zeg je tegen bewoners, wat vind je hier nou van? Hè? Wat mist hier? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat u hier veiliger fietst, fijner fietst? En zo maak je uiteindelijk dat project beter.
1: Nou, dan wordt er ook aardig wat geld gevraagd uit de kas.
2: Ja.
1: 7,14 miljoen uit de algemene reserve. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een partij als SGP, waar jullie mee aan tafel zitten om een coalitie te vormen, daarvan even zegt van ho.
2: Ja, tegelijkertijd is de realiteit dat Capelle een stad is die natuurlijk in relatief korte tijd heel groot is geworden. En dat betekent ook dat het in relatief korte tijd heel oud gaat worden. Alles tegelijkertijd. En dat noemen we dan Newtown problematiek. En ik denk dat het belangrijk is dat we als Capelle ook investeren in de stad. Dus je kan zeggen, we doen niks. Maar dat lijkt misschien heel goedkoop. Maar het betekent concreet dat zo'n wijk als Schollevaar verder achteruit holt. Dus ja, we moeten die, het bedrag noemde je net volgens mij 7,7 miljoen.
1: 7,14 hoorde ik van de week.
2: 7,14. Het totaal is zelfs nog iets hoger als je alles meerekent. Maar daar krijg je wel 600 nieuwe woningen in Capelle voor terug.
1: Oké, okay, dan hebben we het gehad over wonen en parkeren en wegen.
2: Ja.
1: En groen weg. Wat wordt er dan aantrekkelijker voor de bewoners in dat gebied rond het station?
2: Het groen wordt gecompenseerd. Dus onder de streep blijft er evenveel groen als dat er nu is. Maar op andere plekken dan dat het er nu is. Dat is wel een feit. Wat er aantrekkelijker aan wordt, is dat je en meer commerciële ruimte hebt. Er kunnen extra winkels komen. En je hebt meer maatschappelijke ruimte. Maar daar kan van alles in komen. Noem maar wat, het Accentcollege zou een nieuwe locatie kunnen bekleden. Of je hebt een huisarts. Ga maar verder. Ik ben even hardop aan het filosoferen. Je zorgt ervoor dat er meer voorzieningen zijn in de wijk. Dat is denk ik goed voor iedereen in Schollevaar. En daarnaast is er in die nieuwe woningen natuurlijk ook plek voor mensen die al in Schollevaar wonen, maar bijvoorbeeld kleiner willen gaan wonen. Of een andere woning willen. En dat is super positief voor het woningtekort. Omdat het ervoor zorgt dat er doorstroming plaatsvindt. Op het moment dat er een oudere Schollevaarder in een van die appartementen gaat wonen, zorgt dat ervoor dat er een jong gezin in een woning ergens anders in Schollevaar kan.
1: Maar dan gaan jullie wel op detail nog werken over betaalbaar wonen. Dat ook aantrekkelijk moet zijn. Niet alleen maar betaalbaar, maar ook in toch wel een beetje redelijke grootte van die betreffende woningen.
2: Ja, dus we hebben 30% is sociale huur. Dat is de minimum eis die we in Capelle hebben. En wat wij heel belangrijk vonden als Leefbaar, dat is een uitgangspunt geweest in de verkiezingen. Zorg er nou voor dat Capellenaren ook voorrang krijgen. Het is hartstikke leuk dat we gaan bouwen. Maar ik bouw wel graag voor Capellenaren. De helft van de woningen gaat uiteindelijk naar Capellenaren.
1: Wordt het een spannend dossier woensdag?
2: Ja, maar dat is ook niet gek. Omdat het natuurlijk een serieus project is. Uiteindelijk gaat het om veel woningen op een belangrijke plek in Capelle. Dus ik vind het goed dat daar uitgebreid over wordt gesproken. Ik denk wel dat het belangrijk is, zoals ik net ook al zei, dat we ons focussen op de hoofdzaak. En dat is zorgen dat er genoeg woningen zijn voor Capellenaren. En dan heb je allerlei randvoorwaarden, zoals voldoende parkeerplaatsen die betaalbaar zijn, zeg maar gratis zijn. Maar we moeten voorkomen dat we als raad ook te veel gaan verzanden in details.
1: Het gaat er een beetje om wie van die parkeerplaatsen gebruik gaan maken. Zijn dat Capellenaren of zijn dat anderen?
2: En daar zijn nog wat vragen over de precieze cijfers. Dus dan moeten we even wachten op de antwoorden van de wethouder.
1: En we gaan woensdag dan misschien meemaken dat je partijen uit oppositie, noem ik het maar even, krijgt. Zoals in dit geval D66, VVD, oppositie. Dus even wennen weer. Plus echt voor Capelle. En dan misschien de verdedigers, Leefbaar Capelle, SGP en Pro.
2: Dat kan al. Denk ik wel dat in dit stadium plannen toch vooral nog worden bekeken. Gewoon puur op
1: partijniveau. Ja. Omdat SGP waarschijnlijk iets anders aankijkt tegen dat financiële stuk.
2: Kijk, er is nog geen nieuwe coalitie. Daar wordt wel over gesproken. En ik hoop dat snel klaar is. Maar op dit moment, we hebben 33
1: jaar. Nee, is er nog niet.
2: Die moeten een goede beslissing nemen. En ik zeg het toch nog maar. Het lijkt misschien heel goedkoop om zo'n PNR ertussen uit te halen. Uiteindelijk komt de rekening natuurlijk te liggen bij mensen in Schollevaar. Als je niet zorgt voor voldoende parkeerplaatsen, stromen uiteindelijk hun buurten vol. Dat lijkt me ook niet helemaal.
1: Dat is het debat aanstaande woensdag.
2: Ik neem alvast een voorschot.
1: Oké, Alain Molengraaf, dank je wel voor nu.
2: Yes.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner met Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You. Ja, en waar ik ook al niet over kan stoppen met nadenken, verschrikkelijk slecht bruggetje Eelco de Bruin, dat is het onder-13 toernooi.
1: Ja, en wanneer is dat, Joep?
0: Dat is dit weekend, zondag en maandag, toch?
1: Dit weekend, het Pinksterweekend.
0: Precies, en nou ja, het is altijd een feestje. We zijn er weer live bij met Radio Kapel en ja, de lokale omroep Krimpen, neem ik aan.
1: 32e editie alweer, hè?
0: Twee jaar ging het niet door, vanwege COVID.
1: Ja, anders was het de 34e geweest.
0: Precies, hey, je kan rekenen.
1: Je kan rekenen. Maar reken er maar op dat er weer veel hele grote namen aanwezig zullen zijn. En het is toch wel bijzonder knap dat een amateurclub, hè, want dat is Zwervers natuurlijk, ja, zoveel grote namen weer naar Sportpark Kouwenhoek weten te trekken.
0: Aan welke namen moeten we denken? Ik zie natuurlijk wel al die bannen langs, langs de Abraham van Rijkenvoorstel staan. Maar...
1: Ja, nou, er zijn in ieder geval weer wat nieuwe ploegen die nog nooit zijn geweest. Waaronder Manchester United en Slavia. Via Praag en Sporting Club de Portugal.
0: Oh,
1: nou,
0: mooi.
1: Alleen die drie namen is natuurlijk al fantastisch. Maar ook de winnaar van de afgelopen twee edities, Feyenoord, is er natuurlijk weer bij. Vorig jaar was de finale Feyenoord tegen Paris Saint-Germain. En ook de Parijzenaren zijn ook dit jaar weer vertegenwoordigd. Maar ook bijvoorbeeld wat minder misschien aansprekende grote clubs, maar wel in hun land heel groot. Bijvoorbeeld Hajduk Split.
0: Oh, zo, Kroatië.
1: Dat bedoel ik maar. Nee. Maar ook West Ham United en ook de Duitsers mogen natuurlijk niet ontbreken. Eigenlijk al jarenlang ook te gast. En Borussia Dortmund is ook dit seizoen weer van de partij. En wat mij eigenlijk altijd bijblijft van Borussia Dortmund is altijd dat ze fysiek hele grote spelers hebben.
0: Ja, maar Paris ook altijd.
1: Ja.
0: Ja, waarvan je denkt, hoe ben je onder de 13?
1: Ja, precies. Precies. En natuurlijk zijn onze, de Belgische vrienden zijn weer vertegenwoordigd met Genk en Club Brugge. En dan missen we nog één club die we nog niet genoemd hebben. En dat is Ajax. Die zijn ook dit seizoen weer van de partij. En ik weet nog dat we ze twee seizoenen geleden de coach van Ajax interviewden.

0: één keer, toch? Ze komen bijna nooit de groepsfase uit.
1: Nou is natuurlijk wel, zwervers mogen spelers van 2 jaar ouder opstellen. Dus ze hebben enig fysiek wat ze dan extra kunnen brengen. Maar ja, meestal zijn ze al tevreden als ze een beetje mee kunnen doen en her en der een puntje kunnen pakken. Vorig seizoen wisten ze een wedstrijd te winnen. Maar dat is inderdaad het is een unicum als ze een wedstrijd winnen. Maar ja, het is natuurlijk al fantastisch om als amateurspeler tegen dat soort clubs te mogen aantrainen.
0: Ja zeker. Hoe zien de dagen eruit? Wie trapt eraf? Wanneer begint het? Hoe laat begint het? Wanneer is de finale?
1: Nou, wie eraf trapt, dat ga ik nog niet vertellen. Ik ga wel vertellen dat het natuurlijk zondag en maandag zal zijn. Zondag is de opening vanaf 10 uur. En om 11 uur, vanaf 11 uur beginnen de wedstrijden. En die gaan door tot 6 uur aan het einde van de middag. En op maandag dan beginnen eigenlijk de finale rondes. Op zondag alle poolwedstrijden. Op de maandag de plekken 9 tot 12, de kwartfinales enzovoort. En die beginnen al om 9 uur. En de finale is uit mijn hoofd gezegd om 4:30. Maar goed, ja, er kan natuurlijk enige vertraging optreden. Maar ja, zo ziet het programma er natuurlijk uit. En ja, als je echt wil weten wie er af gaan trappen, kan ik dat natuurlijk wel verklappen. Maar
0: ja,
1: wil je dat echt?
0: Nou, zometeen buiten de uitzending om.
1: Buiten de uitzending om.
0: Ja, wij zijn er natuurlijk bij.
1: We zijn er zeker bij. En we beginnen natuurlijk gelijk op de zondag. En het is natuurlijk wel traditiegetrouw dat Zwervers op veld 1, het hoofdveld, de eerste wedstrijd speelt. En die gaan ze aantreden tegen Sporting Portugal. En op veld 2 begint gelijk wel een hele mooie wedstrijd, hoor. Het is eigenlijk jammer dat hij op veld 2 wordt afgewerkt. Maar dat is Paris Saint-Germain tegen Manchester United. Dat zijn de eerste 2 wedstrijden van de zondag.
0: Klinkt goed. Klinkt goed. Je hebt er zin in.
1: Dat klinkt zeker goed. En ja, alle wedstrijden zijn volledig te volgen in IJzersport en op onze zenders. En die wedstrijden natuurlijk en ook veel interviews daaromheen. Dus we gaan er weer 2 dagen lang een feest van maken.
0: Kijk, nou, genoeg reden om de radio aan te zetten volgende week natuurlijk.
1: En ze geeft prachtig weer op, hè?
0: Ja, 27 graden zag ik.
1: Ja, nou, zo. Dat lijkt me een beetje warm voor de spelers op dat hete kunstgrasveld. Dus daar ben ik dan weer niet jaloers op. Maar
0: voor de kijkers, korte broek aan, DJ in de hand.
1: Goed je kale kopje insmeren of een petje op.
0: Ja,
1: daar heb jij geen last van.
0: Nee, jij begint op die leeftijd te raken. Hey, je had een nummer die jij klaar had gezet.
1: Ja, nee, natuurlijk. Ja, ik dacht van, nou, laten we even teruggaan naar de 90's. En zo'n klein beetje guilty pleasure van mij.
0: Ja?
1: Real McCoy, another night.
0: Kijk, helemaal goed. Hey, Ilko, dankjewel. Veel plezier van het weekend. En ook maandag.

0: The Guilty Pleasure van Eelco de Bruin. Ja, en burgerraadsleden ondersteunen de politieke partijen die in de gemeenteraad zitten. Er is anders simpelweg te veel werk voor een fractie. En elke partij heeft minstens één burgerraadslid. Zo ook partij Echt voor Capelle. Santucia Hamelink is sinds de meest recente verkiezingen een van de drie burgerraadsleden die de fractie van Echt voor Capelle ondersteunt. Maar last van plankenkoorts heeft ze niet echt. Vanessa King in gesprek met Hamelink.
1: Ja, welkom Santucia. Fijn dat jij hier in de uitzending aanwezig kan zijn.
2: Ja, dankjewel.
1: Je bent een druk baasje of baasin. Wat zeg je eigenlijk? Want je hebt een eigen onderneming. Nou, heb je nog het mooiste beroep wat er is? Je vliegt. Nee hoor. En dan ben je ook nog burgerraadslid bij Echt voor Capelle.
2: Ja, klopt allemaal.
1: Dus je mag de microfoon iets wat meer naar je toe trekken alsjeblieft. Ja?
2: Ja?
1: Gaat dat iets dichterbij zitten? Ja, sorry. Dat moet ook kunnen.
2: Nee,
1: ja, gaat dat zo? Ja, zo. Top. Ik krijg even aanwijzingen vanuit het raam. Maar goed, dat moet kunnen. Goed. De Echt voor Capelle heb jij je bij aangesloten. Twee zetels zijn zij op binnengekomen, om het zomaar eens te zeggen. En nou, jij helpt ze hè, als burgerraadslid.
2: Ja.
1: Wat heeft jou destijds doen besluiten om politiek actief te zijn?
2: Nou ja, het is eigenlijk een beetje per ongeluk gebeurd, om het zomaar te zeggen. Ik zat wel al in het WOP Schollevaar. Nou was dit vaak op een maandagavond en had ik niet zoveel tijd als dat ik zou willen, maar wilde ik wel iets betekenen voor Capelle. Nou ja, toen kwam natuurlijk het verhaal naar buiten dat er wat mensen weg waren gegaan bij Leefbaar en eigenlijk hoorde ik vanuit het WOP wat tegenstrijdige verhalen en ben ik vanuit nieuwsgierigheid op onderzoek uitgegaan en heb ik contact opgenomen via de mail met Jannes van Echt voor Capelle.
1: Ja, Jannes van der Heijden, ja.
2: Nou ja, en die nam eigenlijk na mijn mail heel snel contact met mij op. Nou, toen hadden we een heel leuk telefonisch gesprek. Uiteindelijk hebben we afgesproken en toen bleek dat we veel meer overeenkomsten hadden. En ook met zicht op Capelle natuurlijk. En dat ik heb besloten om me aan te sluiten bij de partij.
1: Dus er is echt wel een drijfveer geweest voor jou om toe te treden tot een politieke partij.
2: Ja, ik sta met mijn werk sta ik heel erg in de maatschappij en heel erg in het uitvoerende. Zeg maar, en dit is meer de beleidskant. En hier kan je denk ik op grotere schaal veel meer betekenen voor veel meer mensen.
1: Ja, want we hadden net een gesprek en toen vertelde je mij dat jij ook een eigen onderneming hebt. Hè? Een sociaal onderneming bij Sanna op Zuid. Hè? Nou, kan je een heel klein stukje vertellen wat jij precies doet? Want het is echt heel mooi werk.
2: Ja, nee, het is inderdaad een sociale onderneming waarbij ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk help. En dat is echt in de grootste zin van het woord. Alle doelgroepen zijn welkom bij ons. En daarnaast doen we dan dingen voor de wijk. Dus de mensen komen bij ons leren werken. We helpen ze met solliciteren. En daarnaast hebben we gratis maaltijden, gratis koffieuurtjes. Dus het is echt tegen armoede, welzijn, sociale cohesie versterken. Eigenlijk alles wat maar met sociaal werk te maken heeft.
1: Ja, dus jij kan eigenlijk jouw ervaring, wat je in je dagelijkse werk hebt, kan jij eigenlijk goed kwijt als burgerraadslid bij Echt voor Capelle, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Ik moet soms wel heel erg schakelen, omdat ik natuurlijk echt aan het uitvoeren ben normaal. En dan moet ik nu gaan denken van, nou, hoe moet ik nou zorgen dat als je beleid maakt, dat andere mensen zoiets kunnen uitvoeren. En dat is wel een heel verschil. Maar ik weet natuurlijk wel hoe het in de praktijk aan toe gaat. En dat kan ik wel inzetten.
1: Ja, en dan ben je gezet bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer.
2: Ja, daar ben ik begonnen. Dat was mijn eerste commissievergadering. En het is natuurlijk best een groot onderwerp. Het ging over Schollevaart, was ook een inwerkprogramma. Dus ik dacht, nou ja, daar moet ik bij zijn. En ik woon zelf ook in Schollevaart. Dus het is ook wel een persoonlijk onderwerp.
1: Ja, nee, dat is heel duidelijk. Hè? En er gaat ook in Schollevaart best wel een hoop gebeuren. Ik had hiervoor net ook een raadslid dan. En het gaat allemaal over het bouwen in Capelle aan de IJssel. Hè? 10.000 woningen willen ze toe gaan voegen in onze stad of dorp of hoe je het noemen wil. En ook bij Schollevaart. En jij zat daar in die vergadering en toen had je het over dat er gezegd was, hè, 2/3 betaalbaar wordt daar gebouwd en 30% sociaal. Haal je daar niet dezelfde problematiek hier naartoe met betrekking tot selectieve migratie, was jouw vraag.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Kan je uitleggen wat je daar nu precies mee bedoelt?
2: Ja, dat kan ik.
1: Bedoelde.
2: Ja, nou ja, er werd heel erg uitgelegd waarom ze voor bepaalde dingen hadden gekozen in het plan. Nou kan ik natuurlijk niet het hele plan hier opnieuw gaan herhalen.
1: Hoeft
2: maar er werd
1: niet.
2: Heel goed onderbouwd van nou, wat wij niet meer willen is de selectieve migratie, wat heel lang in Scholevaar is geweest. Newtown-problematiek werd erbij gehaald. En dat was soort van de basis en de fundering voor een plan. Nou ja, vervolgens, 5 minuten later, werd er dus aangegeven van nou, we gaan 30% sociaal bouwen en 2/3 betaalbaar. En toen dacht ik, maar dit is exact de doelgroep waarvan je net zei dat selectieve migratie opleverde. Dus ik vraag me af waarom er dan gekozen werd voor dit percentage. En eigenlijk heb ik daar niet echt een antwoord op gekregen wat voor mij voldoening
1: gaf. Nee, want dat gaf jij ook aan, hè? Dat jij eigenlijk, want de voorzitter van de commissie SOB, mevrouw Groenendijk, die zei nou, is jouw antwoord daarmee opgelost of tenminste beantwoord? En toen zei je nou eigenlijk, je wijfelde een beetje, eigenlijk niet nee. Ja. Waarom twijfelde je zo om dat nee te zeggen?
2: Nou, ik wist wel dat mijn antwoord niet voldoende was, dus daar twijfelde ik eigenlijk niet aan. Ik wist van eigenlijk al meteen dat het niet was wat ik wilde horen of wat ik vond dat wij moesten horen. Maar het was wel mijn eerste vergadering en ik wilde ook niemand op zijn tenen trappen. Dus vandaar mijn twijfel, meer van oké, zal ik nu zeggen nee? Of wordt het dan vervelend? Dat was meer mijn overweging, maar mijn antwoord was wel echt een nee.
1: Nee, dus de volgende vergadering is gewoon gas erop.
2: Ja, ja.
1: Ja, dat geloof ik ook. Wat zou je dan willen, Santusha? Wat zou je dan meer willen van om het dure segment daar neer te zetten?
2: Nou ja, ook niet per se. Maar ik zou denk ik willen dat het heel duidelijk wordt voor wie er nou gebouwd wordt. Ik denk dat het ook vanuit onze partij heel erg altijd naar voren is gebracht. Van, nou, maar wat is nou de doelgroep? Een van onze punten in het programma was dat wij eigenlijk zijn voor eerst bestaande wijken opknappen. En heel erg voor de doorstroming. Nou ja, als je het hebt over sociale cohesie in een wijk en sterke wijken, sterke buurten. Dan wil je eigenlijk dat de mensen die daar zijn geboren en die daar nog wonen, dat die dat ook kunnen blijven doen. Dus kijk nou eerst eens wat de behoefte is in de wijk. Voordat je met zulke plannen komt en eigenlijk een beetje ongefundeerd van voor wie dat dan is.
1: Ja, want dat zei je er net ook. Hè? Het participatietraject is volgens jou niet echt heel denderend verlopen. Hè? Terwijl, dat weet ik en dat weten we allemaal. Hè? Het wordt altijd gezegd, participatietraject. Nou, dat hebben we heel erg hoog in het vaandel zitten staan. Maar daar ben jij het niet helemaal mee eens, hè? Hoe dat nu hier is gegaan.
2: Nee, klopt inderdaad. In het korte onderzoek wat wij zelf hebben gedaan, kwam eigenlijk al naar voren dat er een relatief...
1: Maar wat voor kort onderzoek?
2: Nou, we hebben met bewoners gepraat. Jannes ook voornamelijk. Ik heb zelf bij een gesprek met een bewoner erbij gezeten. En er zijn... we wonen allebei in de wijk. Nou ja, daaruit zijn meerdere dingen naar voren gekomen. Ten eerste, niemand weet wat nou eigenlijk de plannen zijn. Als je het zo aan iemand vraagt in Scholevaar van hey, wist je dit of dat? Heeft niemand een idee. Nou, de mensen die wel bij de bijeenkomsten zijn geweest, die hebben eigenlijk aangegeven van ja, het waren al plannen, het stond al vast. En er is ons niet het idee gegeven dat wij daar nog iets aan konden doen. Dus ondanks de bezwaren, ondanks de dingen die we hebben aangegeven, hebben wij niet het gevoel dat daar echt naar is geluisterd. Daarnaast zijn er ook mensen komen inspreken de afgelopen vergadering, die heb ik ook gehoord. En dan komt eigenlijk hetzelfde wel weer naar voren. Maar ja, wij hebben heel veel bezwaren, wij hebben te weinig informatie en er gebeurt gewoon niks mee.
1: Nee, want Newtowns, ik vind het echt, ik kan er niet aan wennen aan dat woord, maar goed, het gaat niet om mij. Dat is dan ook de leefbaarheid, de sociale cohesie, de omgeving, wat echt wel in Scholevaar een upgrade kan gebruiken. Hè? Denk je dat je dat dan inderdaad oplost door 450 à 600 woningen daar toe te voegen? Wat vindt jouw partij daar nu eigenlijk van?
2: Nou, wij denken niet dat dat het oplost. Wij zien in ieder geval niet uit de plannen in de plannen terugkomen dat dat zo is. En waar dat op is gebaseerd. Dit is meer van, oké, het is leuk voor die omgeving, voor het stationsplein. Er is wat onderbouwing in bepaalde keuzes. Maar wat levert dit nou op voor de wijk Scholevaar, de grootste wijk van Capelle? Dat is niet helemaal duidelijk uit dit plan.
1: Nee, want zou je dan niet eerst moeten gaan beginnen om daar nou eens echt gewoon goed leefbaarheid te maken? En ook het dat winkelcentrum wat er dan niet is, of die supermarkt die destijds weg is gegaan en dat gedoe allemaal, hè, en de weg eromheen, om dat eerst eens aan te pakken voordat je hiermee gaat beginnen?
2: Ja, nou ja, wij vinden inderdaad als partij wel Eerst bestaande wijken opknappen. Ja, dat is ook wat we eigenlijk de hele periode naar de verkiezingen toe hebben aangegeven. Eerst opknappen en dan kijken wat er nodig is en dan pas iets toevoegen.
1: Ja, hoe ga je als echt voor Capelle en als burgerraadslid hier nu mee om? Hoe ga je dit nu inbrengen en niet je hak in het zand zetten, want dat is een beetje heel grof gezegd. Maar wat ga je nu hier concreet mee doen?
2: Nou ja, ik denk dat het de dialoog aangaan of het gesprek aangaan, dat heel belangrijk blijft. Peilen bij andere partijen van, hey, wat vinden jullie hier nou van? Kritische vragen blijven stellen om te kijken van, oké, het is leuk dat dit wordt ingebracht, maar waarom doen we dit? En op het moment dat je dat blijft doen, een motie indienen, een vraag stellen, als je dat soort dingen blijft doen, dan moet degene die het plan op tafel legt op een gegeven moment ook daarover na gaan denken van, oh ja, is dit wel zo?
1: Ja, en ook samenwerken met andere politieke partijen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, hoe zij erin staan. Ja, want nu wordt er woensdag een gezamenlijke amendement ingediend. Hè. Ook jullie zijn daar bij betrokken, samen met VVD en D66, over die park and ride. Weet je daar wat van, Santusha? Als je dat niet weet, dan ook prima hoor. Dan, maar heb je daar enig... Ben je daarbij betrokken geweest?
2: Ik ben niet betrokken geweest bij het schrijven ervan. Natuurlijk hebben we wel met z'n allen nagedacht over de vragen. Die zijn ook in de commissie naar voren gekomen. Want het gaat om heel veel geld. Wanneer wordt het precies gebouwd? Mocht er geen subsidie komen, wat dan? Waar komt het geld dan vandaan? Nou ja, dat zijn wel belangrijke vragen. En mocht het niet doorgaan, hoe zit het dan met parkeren? Dus ik ben niet inhoudelijk verder bij het schrijven geweest. Dus ik wil daar ook niet te veel over zeggen. Nee. Omdat ik iets zeg wat misschien niet klopt.
1: Nee, dat is heel,
2: er zijn wel heel veel vragen over gesteld die denk ik heel kritisch zijn en heel nodig beantwoord moeten worden, zeg maar, voordat er stappen worden ondernomen daarin.
1: Ja, maar wat vind jij dan van zo'n park and ride? Of wat willen ze dan met het station? Willen ze dat dan als een soort regionaal iets gaan gebruiken? Of is het gewoon iets waar de Capellenaar of misschien de mensen uit Zuidplas op de trein stappen?
2: Dat is het idee wat ik heb begrepen. Dat het inderdaad is voor de mensen dat ze hebben gekeken van oké, hoeveel mensen parkeren er nu die forens zijn en die de trein pakken en hoeveel plekken zijn er dan nodig? Nu heb ik ook begrepen dat daar alweer wat van af is gehaald zonder duidelijke onderbouwing. Ik weet niet of dat vanuit de NS kwam of vanuit een geldoogpunt, dat weet ik niet. Maar als je mijn persoonlijke mening wil weten, dat staat dan even los van wat misschien de politiek erover denkt. Ik ben geen voorstander van een PNR op die plaats. Ik woon daar echt om de hoek. En ik vind het eigenlijk wel fijn zoals hoe het nu is. Maar ik snap ook dat stilstand misschien achteruitgang
1: betekent. Ja, nee, dat is zeker waar. Zeker.
2: Maar een PNR, ik weet niet of dat echt op zijn plek is. En
1: Ga je nu ook nog een keer als burgerraadslid bij een andere commissie aanschuiven? Of blijf je bij de commissie SOB?
2: Ik wil eigenlijk wel bij meerdere commissies aansluiten. Ook omdat ik eigenlijk, voordat ik begon, dacht van nou, SLE, dat past bij mij. Ja, dat is bij wat ik doe. Dat sluit mooi aan bij de kennis die ik heb. Maar ik vind ook dat je je krachten als partij moet spreiden. We zijn met z'n vijven. En er zijn al twee mensen die zich heel erg richten daarop. Dus denk ik dat ik misschien wel ergens anders van dienst kan zijn, zeg maar. Dus ik ga proberen om overal even te kijken en misschien wat bepaalde onderwerpen uit te pakken. Dus even los van de commissie, maar dat ik echt op onderwerpen ga kijken waar ik kan helpen.
1: Hoe gaat het met jullie partij? Want jullie zijn gewoon hartstikke nieuw, hè? Dus je moet het met elkaar weer allemaal vinden.
2: Ja, nou, ik moet eigenlijk zeggen dat het wel goed gaat, ja. Ik vind het heel positief. Het is een hele leuke groep mensen. En dat is het nog steeds. Dus ondanks dat er nu 5 mensen in de fractie zitten, zijn we nog steeds de groep mensen, de leden zijn er nog steeds. Eigenlijk alleen heel erg positief, gelukkig.
1: Ja, en nu nog heel even dat participeren. Hè? Gaan jullie dan nu ook echt met die Capellenaar in gesprek? En ook met name daar in dat scholenvaar, hè, met wat er nu allemaal plaatsvindt?
2: Ja,
1: of wil gaan gebeuren, ja?
2: Ja.
1: En hoe doe je dat dan? Bel je dan aan bij de mensen? Of ga je op straat vragen stellen? Of zeg je nou, we zijn hier nu in een wijkcentrum, kom langs?
2: Nou ja, dat kan eigenlijk allemaal. We hebben het over meerdere dingen gehad. We moeten in ieder geval zorgen dat we heel erg zichtbaar zijn. Dus we proberen ook aan te sluiten bij bijvoorbeeld de WOP-vergaderingen. Andere activiteiten in de wijk. En ja, het slogan was natuurlijk en is natuurlijk echt luisteren, echt doen. Dus dat is wel iets wat we uit willen blijven dragen. En dat we ook de komende jaren blijven doen. Gewoon. Dus mensen moeten ook weten dat ze bij ons terecht kunnen. Dat ze hun vragen kunnen stellen. En dat als ze ergens mee zitten, dat ze met ons in gesprek kunnen gaan. En dat we dan inderdaad dus echt gaan luisteren daarnaar. En ook gaan proberen om daar wat mee te doen.
1: Ja, nee, precies. En zo moet het ook. Hè? Wat vond je nou eigenlijk van het ongelooflijk lange vergaderen? Denk je dat dat effectief is?
2: Ik niet. ik denk helemaal niet zelfs. Ik ben heel erg van het doorpakken. Nu snap ik ook dat er bepaalde onderwerpen zijn. En dat iedereen overal iets over mag zeggen en moet zeggen. En dat je niet achteraf wilt dat een partij kan zeggen. Ja, maar wij hebben daar niks over kunnen zeggen. Dus ik snap de gedachte erachter van dat iedereen iets mag zeggen. En dat er dan nog een tweede ronde komt. Maar ja, of het echt efficiënt is, dat weet ik niet.
1: Nee, maar ja, misschien heb je wel een tip voor de voorzitter dan. Dat misschien wat daadkrachtiger kan. Want nou ja, als je na 12 nog aan het vergaderen gaat, dan is het best wel lastig.
2: Ja, dat is waar. Dan wil ik haar totaal niet afvallen. Want afgezien van het feit dat ik haar helemaal geweldig vind als persoon, vond ik ook niet dat ze het slecht deed. En ze heeft ook van tevoren aangegeven van, hey, ook voor mij is dit de eerste keer. Dus weet je, we gaan dit samen doen. Dus dan vind ik ook dat je dat ook samen gaat doen. En ze heeft ook de keus gegeven aan mensen om aan te geven van, hey, wat gaan we doen? Gaan we dan nu stoppen? Waar ik denk ik dat ze zelf ook liever achter stond van, oké, we gaan hier stoppen. Maar dat er heel veel mensen waren die hadden zoiets van, we zijn hier nu, morgen kan ik niet. En dat ze gewoon de meeste stemmen gelden heeft gedaan.
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk wel democratisch.
1: Ja, ja, democratisch, fijn is dat, hè, om te kunnen zeggen. Ja, zeker. Goed, dus jij gaat je hier helemaal op vastbijten, heb ik het idee.
2: Ja.
1: Ja. En als jij vindt dat iets nee is, dan is het gewoon nee.
2: Nee, in ieder geval voor mij. En ik probeer wel te luisteren naar wat anderen vinden. En het is ook echt niet zo dat als ik vind dat iets niet zo is, dat ik dan niet meer opensta voor de mening van een ander. Als je met goede argumenten komt, dan ben ik best nog wel iemand die ervoor open staat om te wisselen van kant, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar dan moeten wel goede argumenten zijn en niet alleen maar van, nou ja, maar dit is gewoon wat het is en dit is wat er moet gebeuren.
1: Ja, nou ja, goed. Heb jij nog zelf wat toe te voegen? Wil je nog iets kwijt? Wat je zegt van, nou, dat vind ik heel belangrijk om even gezegd te hebben.
2: Nou, is het heel stom te zeggen van, nee, eigenlijk niet. Maar
1: nee.
2: Nee, eigenlijk niet. Ik heb er heel veel zin in, denk ik, om de komende jaren gewoon echt voor Capelle iets te doen.
1: Ja.
2: En iedereen kan me aanspreken. Iedereen kan me iets vragen. Dus voel je ook vrij daarin.
1: Ja, kent iedereen je ook een beetje in de wijk?
2: Nou, denk ik nog niet. Maar ik ben wel heel benaderbaar, denk ik.
1: Ja. Doe je ook nog wel wat in het WOP? Of dat heb je helemaal even...
2: Nee, het is het een of het ander, volgens mij. Ja,
1: ja, dan ga je een beetje in de belangenverstrengeling zitten.
2: Ja,
1: dat moet je niet willen, inderdaad.
2: Nee.
1: Wat ga je morgen doen?
2: Werken.
1: Ja,
2: bij Sanna.
1: Oké, en dan ben je weer bij je bedrijf. En dan ga je weer mensen aan het werk hebben, helpen daar.
2: Ja.
1: Ja. Daar haal je ook heel veel voldoening uit, heb ik het idee. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, het is altijd leuk om te zien dat iemand vooruitkomt in het leven. En ik denk dat werken daarin een heel grote factor is.
1: Ja, nee, dat is hartstikke mooi, je onderneming. En dat doe je nu al een jaar of 6?
2: Ja, sinds 2020.
1: Ja, maar hoe ben je daar zo op gekomen?
2: Corona.
1: Door corona.
2: Ja, het is een uit de hand gelopen goed doel eigenlijk. Ja, en op een gegeven moment moesten we ook een commerciële kant bedenken. Want het commerciële moet het sociale kunnen dragen.
1: Zeker.
2: Dus in de loop der jaren is het echt uitgegroeid van iets erbij naar echt een volwaardig bedrijf.
1: Ja, echt hartstikke leuk. Mega interessant. Kunnen we nog uren over praten, gaan we niet doen. Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor je komst hier. Leuk gesprek. We gaan het zeker allemaal op de voet volgen. Want er gaat heel veel gebeuren nog in Capelle. Dus wie weet nodig ik je nog wel weer eens een keertje uit.
2: Ja, leuk. Nou, bedankt.
1: Heel erg bedankt. Ja, alsjeblieft.
0: Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van het tweede uur van IJssel Nieuws. En het programma, inclusief de interviews, zijn terug te luisteren via onze website radiocapelle.nl/gemist. Wil je reageren op de uitzending? Kan dat via de mail redactie@ckzvandaag.nl. En sowieso, als je tips hebt over iets wat speelt binnen de gemeentes, of als je zelf denkt, hey, ik zie dit, maar hoe zit dat nou? Kan je altijd mailen naar redactie@ckzvandaag.nl. Nou, vandaag in de uitzending hebben we verschillende onderwerpen gehad. Zo begonnen we het vorige uur met Stichting Leergeld. Vervolgens kregen we natuurlijk een spotoverzicht en hebben wij kennis gemaakt met Kiki Kersten. En het uur daarna spraken we met Alain Molengraaf over het gebiedspaspoort Schollevaar. En zoals u zojuist heeft kunnen horen, was er ook een gesprek met Santoucia Hamelink. Volgende week zijn we uiteraard. Zijn we er niet, dan is het natuurlijk het Pinksterweekend. Pinksterweekend. En dan kan je nog steeds lekker blijven luisteren naar Radio Kapelle. Want dan zijn we live bij het onder 13 toernooi bij CVV Zwervers. Dan rest mij niks anders dan jullie heel veel plezier te wensen bij het volgende programma. This is Soul van Anita Lucies. En dat begint na het nieuws van RTV Rijnmond. Tot over 2 weken bij IJssel Nieuws.
3: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 10 uur.
4: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs. In de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Kapelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
9: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
6: Word verslaggever bij Radio Kapelle. Mail voor meer informatie info@radiokapelle.nl. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Kapelle. Bring it on home, Dad.

gebeurt niet zo vaak dat ik deze soulshow kan beginnen met een Belgische band. De Dips, een Belgische soul, funky rhythm and blues band, hebben een nieuw album uit 2026, Just For You. En je hoorde No Sleep. Hey hallo, je bent er voor een hele nieuwe This Is Soul, waarin ik ja, heel veel oude soulmeuk draai, afgewisseld met nieuwe soul, hier en daar een bluesplaat, country soul, jaren 50, 60, popmuziek, allemaal muziek goed voor de ziel, pretentieloos lekker muziekjes luisteren. 2024 was het jaar van het album Almost Exactly van de Tinelli Brothers. We gaan zo luisteren naar Don't Need No Favor. En daarna kom ik even terug en ga ik een hele ris achter elkaar draaien. Dit zijn de Tinelli Brothers.

voordat ik je die hele beloofde ris aan muziek ga aankondigen, ga ik je nog even vertellen dat als je de playlist wilt ontvangen, zodat je echt weet wat ik draai, je me dit kunt laten weten op anitaonthecover@gmail.com. 1957, 1956, 1960, 1964, 1969. Allemaal dingen achter elkaar. We beginnen met Big Maybell. Daarna Buddy Holly, Ben E. King. Gevolgd door Jimmy Hughes. En als laatste in dat rijtje Mabel John. All Miss Blues, Midnight Shift, Hello Josephine. Die kennen we allemaal. Jimmy Hughes gaat zijn versie van Stormy Monday Blues laten horen. En als laatste Your Good Thing Is About To End. En dat is niet waar, want dan zijn we nog niet eens op de helft. Komen ze.

deze heerlijke ris aan oude meuk, en dat zeg ik met alle liefde, gaan we terug naar modernere tijden. J.J. Gray en Mofro brachten in 2024 het album Oluste uit, als ik het zo uitspreek. Waiting gaat in ieder geval het nummer worden. En Mavis Staples van haar album Sad and Beautiful World eind 2025 het nummer Chicago. J.J. Gray en Mavis Staples.

gaan even terug de tijd in, respectievelijk naar 2015 en 2014. Te beginnen met Mashiah Lake, of Mashiah misschien wel, en haar band The Little Big Horns. Ik zag haar een aantal keren live. Ze is tijdelijk van New Orleans naar Ierland verhuisd en inmiddels weer terug. Maar ik heb lange tijd niets van haar gehoord, muzikaal gezien dan. You Ain't Woman Enough to Take My Man is een cover en staat op haar Open Bed Kids Club. Heel leuk, Mashiah Lake. En die geweldige Mike Ferris. Hij heeft later veel andere en betere albums misschien wel gemaakt. Maar dat album Shine for All the People 2014 hoort toch wel in je kast te staan als je van zijn soort muziek houdt. Power of Love gaat het nummer worden. Mashiah Lake en Mike Ferris.

vraag me wel eens af wat mijn luisteraars nou van deze show vinden. Ik weet dat mijn meeste luisteraars luisteren naar mijn andere show, Undercover. Maar zelf vind ik deze show, de Soul Show, ook erg leuk. Ik luister hem zelf altijd terug, gewoon omdat het pretentieloos is. Je hoeft niet zo op te letten. Lekkere afwisselende muziek. Laat het me weten, ik ben nieuwsgierig. anitaundercover@gmail.com. Je zou me een groot plezier doen. Ook als je het niet leuk vindt of op een aanmerking hebt, kun je me dat laten weten. In ieder geval, we gaan terug naar de jaren 60. Nina Simone, The Gal from Joe's, 1961. En Percy Sledge, versie van Dark End of the Street, werd in 1967 op singeltje uitgebracht. Nina Simone, Percy Sledge.

0: Oké.
1: Hij vertelde het eigenlijk zelf al. Otis Redding met een take one andere versie dan dat we gewend zijn. Van Sitting on the Dock of the Bay. Komt van het album It's Not Just Sentimental. En dat staat vol met allerlei demo's en andere versies van de bekendere nummers. Ja, lang geleden dat ik iets draaide van Prince. Pearls Before the Swine is wat ik ga draaien van het album One Night Alone 2002. En allemaal ter aanleiding van het feit dat het in april 2026, 10 jaar geleden was, dat Prince overleed. Daarna Ruthie Foster met Loving You is Sweeter Than Ever van haar album Joy Comes Back uit 2017. Prince, Ruthie Foster.

heb nog twee complete liedjes voor je, zo aan het einde van deze Soul Show. Te beginnen met Sabine McKella. Haar album uit 2025 heet Don't Call Me Baby. Een moderne soulzangeres, zo omschrijft zij zichzelf, dus dat nemen we dan maar aan. Lovely Lonely gaat het nummer worden. En ik eindig met Sam Cooke. That's Where It's At. Nou, dat is zo. Aan het einde zijn we dan, 1964. Hey, dankjewel voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe This Is Soul Show. Je kunt altijd luisteren in de derde uur via rootsparadise.com/undercover. En je weet het, je kunt me bereiken, ook met verzoekjes. Mocht ik ze hebben in mijn muziekbeep, dan draai ik ze graag voor je. Anita Undercover @gmail.com. Hey,

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs, in de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
2: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond. Met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Maybe Tomorrow was dat van Badfinger uit 1969. Ik wens je een goede avond. Het is net 11 uur geweest en we gaan het laatste uur van de dag, zoals je van ons gewend bent bij de late avond, vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Een beetje rare weekenden zo, hè, in de maand mei. Afgelopen weekend 4 dagen vrij geweest. Heerlijk. De volgende week is het Pinksteren. Ja, dan houdt het weer een beetje op met de korte weken. Maar ja, ik kan er wel zo aan wennen. Fijn. Ik heb klaar liggen hier voor jou. Hier Aretha Franklin, A Natural Woman uit 1993. Ik wens je veel plezier met de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting.

0: uit duizenden te herkennen. Je pikt hem er zo uit. Christopher Cross, Never Be The Same uit 1979. En wist jij dat Christopher Cross de enige artiest was die ooit in hetzelfde jaar de vier grootste Grammy Awards won? Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year en ook nog eens Best New Artist. Dat was in 1981. Zometeen hier in de late avondshow gaat Tera Cox praten met Steven Ruiter. Hij is ambassadeur natuurfotografie en ze nemen je mee naar indrukwekkende natuurgebieden in binnen- en buitenland. Eerst hebben we hier Roger Whittaker met I Don't Believe in If Anymore uit 1970.
1: Now if

0: Een lezing over natuur- en wildlife-fotografie. Hierover praat ik met natuurfotograaf Steven Ruiter. Welkom in onze uitzending, Steven.
1: Bedankt.
0: Wij maken allemaal wel eens een foto. Koeien in de wei of bloeiend koolzaad. Meestal met ons mobieltje. Maar de echte natuurfotografie, hè, dat is toch wel van een hele andere orde, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk de beleving, hè, die je hebt als je een foto maakt. Dan kan dat ook met een mobiel heel mooi zijn. Het gaat ook om het plezier en wat ik net zeg, de beleving. Maar als je een bepaalde actie wilt vastleggen of je wilt gewoon veel meer kwaliteit eruit halen. Ga bijvoorbeeld naar Oeganda, dan gaat de lezing ook over deels waar je tussen de gorilla's en chimpansee zit in donker oerwouden met moeilijke belichting. Dan heb je toch echt wel geavanceerde apparatuur nodig. En dat ga ik de mensen leren. Hoe ga je dat doen?
0: Jij zegt geavanceerde apparatuur. Is dat dan ook nog wel digitaal of is dat nog de oude toestellen?
1: De oude toestellen, de spiegelreflexen, die hebben dat op zich goed gedaan. Ja. Maar de digitale fotografie is nu. De systeemcamera's zijn zo goed geworden dat ze zowel qua autofocus en belichtingsmogelijkheden veel verder gaan. En daar kun je optimaal gebruik van maken.
0: Ja, nou, wat moet je nou allemaal in huis hebben? Je moet een goede camera hebben, wil je mooie foto's maken. Heel veel geduld neem ik aan met natuurfotografie. Wat moet er nog meer in jou zitten om goede foto's te maken?
1: Nou, dat is sowieso de interesse. En uiteraard, je moet gepassioneerd zijn. En het geduld hebben om daarvoor te gaan. En mensen die met mij op reis gaan zijn meestal of vaak toch wel ervaren fotografen, omdat ze toch wel wat meer verdieping nog zoeken. En dat is mijn specialisme. Ja, hoe ga je dieren benaderen? Waar let je op? Wat kun je verwachten uiteindelijk als het beest op een bepaalde manier. Ik weet bijvoorbeeld dat de tijger, als hij zijn hoofd naar links gaat draaien. En doet het nog een keer, dan gaat hij zo meteen naar links lopen.
0: Aha,
1: weet je precies kijk, de richting. En dus het zijn ontzettend veel dingen. Het zijn de kleinste dingen, kleinste details kan ik zien. Of als een dier zich niet prettig voelt, hij voelt zich opgevolgd of wat dan ook. Mensen komen er dichtbij en zeggen, jongens, afstand nemen. Want anders kan je een charge verwachten dat een beest gaat uitvallen. En als je dus rustig blijft en altijd een dier ruimte geeft, dan ontstaan er eigenlijk niet of nooit problemen.
0: Ik hoor dat is heel wat anders dan koeien in de wei fotograferen.
1: Ja, nou, die kunnen ook heel vervelend zijn, hoor.
0: Maar misschien iets minder onverwacht. Nou, geef je binnenkort een lezing. Voor wie is die lezing?
1: Die lezing is voor de mensen van de fotoclub die wat meer willen weten van natuurfotografie, maar met name ook wildlife fotografie. En daar ga ik ze dus allemaal verschillende onderwerpen voorschotelen. Dieren in een biotoop, dieren in actie, bepaalde series, zeearend in Polen, wat ga je dan doen? Hoe werkt dat als zo'n arend een vis uit het water slaat? Of voor een hut waar hele bijzondere dingen gebeuren, of het gedrag van dieren. Waar ik dus kenmerkende foto's heb waarin je ziet van hé, dat is grappig. Want dat gedrag is eigenlijk ook heel boeiend om naar te kijken, maar ook om vast te leggen.
0: Ja, die fotoclub zit in Vlaardingen. Ik vraag me af, hoe gaat die lezing vormgegeven worden? Want ga je het alleen vertellen of heb je de beelden bij? Of hoe zit dat?
1: Tuurlijk zitten de beelden bij. Kijk, fotografie is visueel iets. Mensen willen graag een voorbeeld hebben. Het is ook best een verkoopargument, hè? Maar in dit geval, hoe je het vorm gaat geven, het is veel beeld en heel weinig tekst.
0: Nou, dat doet me deugd, want ik denk ook dat dat heel erg boeiend kan zijn om ook die beelden te zien. Kun je ook na afloop je inschrijven voor workshops bij jou, als je denkt, nou, ik wil toch nog wat meer leren?
1: Ja, dat gebeurt zeker. Ik geef ook voor camera nu, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat geef ik workshops, maar ook voor mezelf. Maar heel vaak komen mensen weer terug, en dat is een goed teken. Omdat zij hebben geproefd aan de verdieping die ik geef in zo'n workshop, om meer te kunnen leren. En ze zien ook een hele hoop meer ineens.
0: Mooi. Wat is het contactadres als we jou willen benaderen of als mensen jou willen benaderen?
1: Dat is info@stevenruiter.nl.
0: Waar gaat die lezing plaatsvinden?
1: Die gaat plaatsvinden op de fotoclub in Vlaardingen, maar ik weet niet het exacte adres.
0: Volgens mij is het in kade 40. En de datum? Ja. 19 mei. En het begint om 8 uur tot 10 uur. En het kost €5. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze tip. Natuurfotograaf Steven Ruiter voor je lezing die binnenkort gaat plaatsvinden. Dank je wel.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.
3: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Het Franstalige Les Huiles Mortes uit 1968 van Yves Montand. En nu nog klinkt Howard Jones' No One Is To Blame uit 1986. Zometeen het verhaal van Joke Bakker. Herman de Bruin gaat in gesprek met haar. Ze is oprichter en directeur Open Art Exchange. En ze gaan het onder andere hebben over Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Ze zijn geen familie. Grace Jones, geen familie van Howard Jones, die je zojuist hoorde. Het liedje Victor Should Have Been a Jazz Musician van Grace Jones gaat over gemiste kansen en verborgen talent. In het nummer vertelt ze over een man genaamd Victor. En die volgens haar eigenlijk jazzmuzikant had moeten worden. Tijdens een concert van Nina Simone ziet ze een muzikant spelen. En dan denkt ze, Victor Should Have Been a Jazz Musician. Over onbenut talent. Grace Jones uit 1987. En dan daarna Herman de Bruin.

0: We praten met Joke Bakker. Ze is oprichter en directeur van Open Art Exchange. Joke, welkom.
1: Dankjewel.
0: Open Art Exchange is een galerie in Schiedam. En altijd met dingen bezig uit Afrika, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Museum Schiedam, dat noemde je net even. Daar is iets heel bijzonders aan de hand waar de hele stad van mee kan profiteren.
1: Ja, het museum is vorige maand al opengegaan met een hele grote tentoonstelling over een bijzondere kunstenaar, Yves Klein. Mm-hmm. En zijn familie. Hij kwam uit een kunstenaarsfamilie met ouders die ook kunstenaar waren en een vrouw die ook kunstenaar was. En hij was bijzonder omdat hij een van de eerste kunstenaars was, in ieder geval hier in Nederland, die eigenlijk het hele kunstwerk terugtrok op kleur. Dus eigenlijk wilde hij, en daarin was hij avant-gardistisch, dat hij, zeg maar, kleur werd het kunstwerk zelf.
0: Het ging niet om de voorstelling, maar het ging om de kleur.
1: Ja.
0: Begrijp ik dat goed?
1: Dus hij heeft kunstwerken gemaakt die bijna alleen maar uit kleur bestaan. En nauwelijks nog vorm hebben of iets figuratief. Nee. Dus echt helemaal geabstraheerd op kleur. En hij is vooral bekend geworden. Hij is heel jong overleden, al in 1962 of zo. Maar hij is heel erg bekend geworden en nog steeds heel erg bekend door de kleur blauw.
0: Ja, en dat komt in het Museum Schiedam aan de orde. Ja. En hoe zit Open Art Exchange daar dan bij of in?
1: Ja, het museum heeft een hele, in feite de hele stad Yves Klein gemaakt.
0: Okay.
1: Doordat zij die kleur blauw en de kleur goud, wat ook een belangrijke kleur voor Yves Klein, door daar raamstickers van te maken en promotiematerialen die overal in de hele Hoogstraat en omgeving op de winkelramen zijn. En winkeliers doen ook mee. En in juni komt er ook een speciale publieksmaand voor Yves Klein. Mm-hmm. Met ook een dag, met een echte publieksdag op 20 juni. Maar wij hebben als Open Art Exchange dat een eigen invulling willen geven.
0: Ja.
1: En we hebben, want wij voor ons is, en onze kunstenaars, wij hebben natuurlijk allemaal Afrikaanse kunstenaars, is kleur natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: En wij hebben speciaal gekeken in onze collectie naar twee kunstenaars die colorist per sang zijn en ook echt iets met blauw hebben. En
0: ja.
1: Soms ook iets met Nederland hebben. En daar gaan wij dus in onze kleine ruimte gaan wij een speciale tentoonstelling voor inrichten. Dat hebben we Another World of Blue gedoopt.
0: Okay.
1: En waarin de kleur blauw dus ook echt aandacht krijgt.
0: Ja, die komt prominent aanwezig volgens mij. Want je zei net in het voorgesprekje dat je het helemaal blauw ging schilderen zelfs.
1: Ja, we gaan de muren ook echt een beetje in de tint van Yves Klein blauw schilderen.
0: Ja.
1: En dan gaan we blauwe werken op blauwe muur, zeg maar. Of blauw-witte werken. Het zijn veel, of sommigen hebben nog iets meer kleur.
0: Mm-hmm.
1: Maar we hebben twee kunstenaars uitgekozen. Eén is Chief Cherokpe. Dat is een hele goede abstracte kunstenaar uit Benin. En de andere kunstenaar is ook bijzonder. Dat is Benjamin Degenon. Die komt ook uit hetzelfde gebied, ook uit Benin. En die heeft afgelopen jaar 3 maanden bij het EKWC een residentie gedaan. Dat is het Europese Centrum voor Werkcentrum voor Keramiek.
0: Mm-hmm.
1: Het zit ergens in Brabant. En daar heeft hij heel mooi heeft hij geëxperimenteerd met Afrikaanse maskers en fantasiebeelden uit zijn beeldtaal met Delft blauw keramiek.
0: Die tentoonstelling loopt gelijktijdig met het Museum Schiedam. Schiedam Museum, dat Museum Schiedam, dat is al.
1: Die loopt al, maar wij gaan dan open. Zeg maar, we hebben het moment gekozen om open te gaan op vrijdagavond als het IDDF Around Town weekend begint.
0: Oh, dat is weer een andere manifestatie.
1: Ja, het IDDF Festival is het Distillery Fest, International Distilleries, Dutch Distillery Festival.
0: Ja,
1: in Schiedam, dat is een heel groot festival. Dat begint in het weekend van 22-23 mei.
0: Mm-hmm.
1: Met het Around Town Weekend. Dat is een cultureel weekend waarin ook de Art Route Schiedam programma heeft. En waarin er diverse muziek en andere performances te zien zijn in de verschillende locaties in de route. En dan vervolgt de restaurantweek. En het festival wordt afgesloten in het weekend daarna met het concertweekend.
0: Kijk ook even op de website van Open Art Exchange. Dan kan je het ook nog even nakijken. Hè?
1: Ja, op onze website, dat is www.openartexchange.com. En wij zitten op Hoogstraat 85.
0: Daar

0: Amsterdam natuurlijk.
1: Ja.
0: En we zijn geopend van woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5.
1: Ja. Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dank voor het gesprek. Heel veel blauw. Fijn dat die kleur er is. En als het blauw is in de lucht, dan is het ook mooi weer. En dan kan iedereen naar de galerie komen. Ja. Dankjewel.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle. En dan...

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: Would you dance

Ja, ik heb altijd een keertje daar willen doen. Enrique Iglesias, Hero uit 2001. En daarvoor de Jazz Politie met Ze zijn terug uit 1993. Ons volgende onderwerp hou ik nog even spannend. Ik laat ze straks zichzelf voorstellen. Dat doen we nou Wallen, Morgan en Tate McRae met What I Want uit 2025. En je luistert nog steeds naar de late avondshow. We hebben nog zo'n kwartiertje te gaan.

0: We gaan praten over Spin for Life in Vlaardingen. Dat is weg geweest, maar het keert terug. Jan de Witte is in de studio. Jan, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je weet er alles van. Je bent al lang betrokken bij dat spinnen en waar het voor is, hè? Want er is een goed doel aan verbonden.
1: Ja, nog steeds.
0: Nog steeds,
1: als je kijkt naar het verleden, hebben we vanaf 2006, 2007 hebben wij Spin for Life. Eerst met 60 fietsen. In 2009, 2010 100 fietsen. En daarna richting 150, 180 fietsen.
0: Zo.
1: En dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden. Maar het was altijd voor hetzelfde doel, namelijk Villa Joep.
0: Ja.
1: En dat is ook nu, is het ook weer voor Villa Joep.
0: Even kort, Villa Joep.
1: Villa Joep is een initiatief dat in 2004, 2005 is opgericht. Een stichting ook. Naar aanleiding van het overlijden van Joep. Joep was een zoon van Roald en Leontien. Die is aan een neuroblastoom overleden. En dat was toen destijds was dat 30 kindjes ongeveer. Dat is het trouwens nog steeds. Mm-hmm. Maar het is een dusdanige agressieve en complexe vorm van kinderkanker.
0: Ja.
1: Dat zij hebben hun zoon, voordat hij stierf, zeg maar, beloofd dat zij een winkeltje zouden gaan beginnen waar ze geld zouden gaan verzamelen om onderzoek te kunnen bekostigen naar wat een neuroblastoom eigenlijk in zijn diepte is. En dat is nog steeds hetzelfde.
0: Goh. Prachtig doel.
1: Ja.
0: Uiteindelijk dus zoveel mogelijk mensen die komen spinnen.
1: Ja.
0: Ja. Je fietst, maar je fietst zonder dat je vooruit gaat, hè?
1: Ja, maar je gaat er wel van zweten.
0: Ja, dat zal best. Dat gaat dus weer gebeuren. Nadat het jaren niet geweest is voor dat goede doel wat je noemde. Villa Joep dus. Vlaardingers worden opgeroepen om mee te doen, denk ik.
1: Zeker.
0: Ja. Hoe kan dat op een goede manier?
1: Ja, dat is een kwestie van in ieder geval de pers. Ook waar ik nu zit, omroep. Yeah. Dus in feite, dat spreidt zich verder voort. Wat wel nieuw is aan het verhaal ten opzichte van zeg maar nu 6-7 jaar geleden, is dat socials natuurlijk enorm belangrijk geworden zijn. Mm-hmm. Dus je kan iemand aanspreken, maar ook vragen of dat hij ook zijn sociale omgeving daar ook bij betrekt.
0: Ja, als een olievlek.
1: Als een olievlek,
0: dat
1: absoluut.
0: Het doorgaat.
1: Ja, dat is het.
0: Ja. En hoe kan dat op een goede manier? Want je moet je even opgeven.
1: Je hoeft je niet op te geven om het te doen. Wel om te gaan fietsen. Daar is een inschrijving voor. Dat heeft een tijdje geduurd. Want daar was een bepaald soort software voor nodig. Om dat te kunnen doen. En dat is nu 1,5 week geleden. Is dat zeg maar live gegaan. En sindsdien zijn we als allerlei. Geef het maar een naam, maar in ieder geval aan het zoeken waar we dus die inschrijvingen kunnen gaan doen en welke mensen bereid zijn om met ons mee te werken.
0: Ja, maar je kan je wel inschrijven via de website,
1: zeker,
0: toch?
1: Ja, de website is spinforlifevlaardingen.nl.
0: Ja, daar zijn heel veel vrijwilligers bij nodig natuurlijk bij zo'n evenement.
1: Zeker. Zeker.
0: En die zoek je ook nog volgens mij.
1: Ja, laat ik zeggen, iedereen die op een zaterdagmorgen of op een vrijdagmiddag of een maandagmorgen, er zijn verschillende activiteiten ook daar, willen aangeven van joh, daar wil ik wel een handje bij helpen. Dat is natuurlijk van harte welkom, want het kost niks, maar het geeft heel veel goeds gevoel.
0: Ja, je kan je via de website even het IBAN-adres vinden en dan kan je opgeven.
1: Absoluut. Ja, ja, dat kan.
0: Duidelijk. Zondag 14 juni vindt het plaats. Ja. Dus we hebben nog even, als we het nu kijken. En mensen moeten sponsors zoeken. Want het gaat toch om het feit dat er zoveel mogelijk geld tevoorschijn komt. Voor
1: absoluut.
0: Dat goede doel.
1: En laat ik zeggen, het is niet het bruto. Want er gaat altijd wel wat kosten zeg maar, om het geheel op te tuigen.
0: Ja.
1: Maar de netto opbrengst, ja, als we daar weer een aantal tienduizenden euro's naar binnen kunnen slepen, zou dat natuurlijk fantastisch zijn. Voor Villa Joep. En er zit ook een speciaal doel aan vast.
0: Oh, vertel.
1: Het is eigenlijk de bedoeling, ook de missie waar meneer Van Dijl mee op pad gestuurd was, was het geld eventueel zover te kunnen krijgen dat je er een heldendag van zou kunnen maken. De Villa Joep Heldendag. Het gaat er in feite op neer dat het een bijzondere dag is waarmee alle kinderen die met neuroblastoom te maken hebben gehad getoond worden. Zowel overleden als op dit moment in strijd.
0: En dat gelukkig. Kan door Spin for Life Vlaardingen te doen en mee te doen. Waar is het? Waar wordt het gehouden?
1: Dat heet de Westhal. Dat is aan de Claudius Civilislaan. Of aan de Marathonweg. Daar kun je het ook zien.
0: Maar het staat ook op de website, neem ik aan.
1: Absoluut,
0: waar dat is.
1: Ja,
0: maar je gewoon even opgeven. Dat is het beste om Villa Joep te kunnen sponsoren. En daarmee bezig te zijn. Jan de Witte. Bedankt voor deze informatie over Spin for Life Vlaardingen. En laten we hopen dat er heel veel sponsors zijn en heel veel fietsers. En dat er veel geld tevoorschijn komt voor dat prachtige doel.
2: En met Spin for Life komen we aan het einde van de late avondshow. Morgenavond zit hier Pet de Wolf in de studio. Van 11 tot middernacht brengt hij ook weer relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie op www.latenavond.nl. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. Dit is Lionel Richie. Do It To Me uit 1992.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat iedereen wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overweg.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten er op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC

maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking, een zwakke wind uit het zuidoosten, een minimumtemperatuur van 11 en vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon, nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Birgit Donkers eist een vergoeding van 300.000 euro voor haar ontslag als directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Vorig jaar juli dwong de Raad van Toezicht haar om op te stappen omdat sprake zou zijn van een onveilige cultuur op de werkvloer. Vandaag vocht Donkers haar ontslag aan. De rechter had tijdens de rechtszaak vragen over het optreden van de Raad van Toezicht. Eind juni volgt de uitspraak. Hoofdverdachte René F. in de Berkelse vergismoord ontkent dat hij opdracht heeft gegeven tot de moord op een drugshandelaar. Hij vindt dat hij erin wordt geluisterd, heeft hij gezegd op de eerste dag van de rechtszaak tegen hem. Op nieuwjaarsdag 2014 werd GGZ-directeur Rob Swekos doodgeschoten in Berkel en Roderijs. Justitie denkt dat niet hij het doelwit was, maar een drugshandelaar die erg op hem zou lijken. René F. zou opdracht tot de moord hebben gegeven. Hij zou een ruzie hebben gehad over een partij drugs. F. ontkent dat. Morgen komt de officier van justitie aan het woord en vermeldt dan ook de strafeis. Wanneer de rechter uitspraak doet, is niet bekend. Het kabinet trekt de stekker uit het luchtalarm. De sirene, die elke eerste maandag van de maand is te horen, verdwijnt vanaf 2028. Er is te weinig geld om het verouderde systeem te vervangen, schrijft minister Van Wil aan de Tweede Kamer. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Kamer juist nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst te behouden. Het kabinet ziet in het NL Alert op de telefoon een prima vervanger voor het luchtalarm. Het weer vanavond en vannacht landinwaarts nog wat buien, maar het koelt op de meeste plaatsen af tot een graad of 7. Overwegend droog is het in de loop van de nacht. Morgen is het grijs. In de middag kan er wat regen of motregen vallen. Morgen wordt het 15 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Op de kruising van de Markiezenhof en de Schollevaartseweg in Capelle-Schollevaar is in de nacht van zondag op maandag net na middernacht geschoten bij een vechtpartij. De politie heeft 6 personen aangehouden. Er is niemand gewond geraakt. Op de Hobo controleerde de politie een auto via de BTGP-techniek. Dat is een benadering van gevaarlijke personen. Daarbij werden minstens 3 personen aangehouden. De politie heeft gezocht naar een kogel, maar vond die niet. De speurhond vond die ook niet. Agenten spraken met meerdere buurtbewoners en bekeken camerabeelden. De politie doet verder onderzoek. De Algrabrug heeft een ware atoomschuilkelder. Die is in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwd om bij een atoomaanval de personeelsleden en hun gezinnen een veilig onderkomen te bieden. Tijdens Bunkerdag, zaterdag 30 mei, kan die bunker bezichtigd worden tussen 10:00 AM en 5:00 PM. VV Capelle won haar laatste uitwedstrijd van het seizoen met 0-1 van HBS. Door die overwinning klimt Capelle naar de 9e plaats in de 4e divisie. Volgende week de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen Smitshoek. In de tweede klasse won CVV Zwervers dik met 7-1 van GSC ODS. De Capellenaren kunnen de na-competitie nog ontlopen, al hebben ze dat niet meer in eigen hand. Ze moeten op de laatste speeldag gewonnen worden van koploper FC Binnenmaas en moet directe concurrent Neptunus Schiebroek verliezen van VV Brielle. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 18 mei. Het was vandaag wisselend bewolkt. Er viel een enkele bui, maar veelal was het droog. En de maximumtemperatuur kon nog oplopen naar zo'n 17 graden. In een bui was het maar zo'n 14 tot 15 graden. De komende avond en nacht kan er een enkele bui vallen, maar de droge periode hebben de overhand. En het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen is het aanvankelijk droog, maar vooral morgenmiddag kan er af en toe wat regen of motregen vallen bij een matige wind uit een zuidelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de graad of 15. Op woensdag vallen er nog een paar buien, maar de zon die breekt ook van tijd tot tijd door. En er waait dan een matige wind, de windkracht 4 uit een zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden en woensdagmiddag wordt het rond de 18 graden. Vanaf donderdag krijgen we meer zon, het blijft overal droog. En de temperatuur gaat iedere dag verder omhoog. Op donderdag waait er nog maar een zwakke wind uit de west-zuidwestelijke richting. We krijgen dus een afwisseling van zon en wolken. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op vrijdag is er veel zon, weinig bewolking. Een zwakke wind uit het zuidoosten. Een minimumtemperatuur van 11. En vrijdagmiddag kan het al zo'n 25 tot 26 graden worden. En ook zaterdag en de beide Pinksterdagen lijken zomers te gaan verlopen met veel zon. Nauwelijks kans op neerslag en een zwakke tot matige wind aanvankelijk uit een noordelijke, later uit een noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur rond de zomerse waarde van 25 à 26 graden.